0: Gareth Emery met de stem van Sarah de Warren. Zo'n mooie plaat. Een plaat die hem door moeilijke tijden met zijn autistische zoontje heen helpt. Wat een mooie e-mail, wat een mooi verhaal. Aanstaande maandag vind je mij in de Universe of Ibiza voor de vijfde en laatste editie van de State of Trance daar. Waar ga jij heen, Ruben?
1: Ik vertrek zo naar Manchester. Ga ik draaien op Wrong.
0: Nothing Wrong, man.
1: Yes.
0: Blijf hier voor Ferry Korsten straks in uur nummer 2.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: Goedenacht, ik ben Mart Gol. De politie in Amsterdam zoekt naar de dader van een steekpartij in de stad. Daarbij is afgelopen avond iemand gewond geraakt. Het gebeurde op straat in het centrum. Wat er precies is gebeurd, wordt nog uitgezocht. Een nacht geleden werd op straat in Amsterdam iemand doodgeschoten. Daar is wel iemand voor opgepakt. Het slachtoffer is volgens de politie waarschijnlijk bewust gedood. Volgens het parool mogelijk vanwege een ruzie over geld. In Den Haag wordt onderzocht hoe iemand die dood in het water is gevonden is overleden. Het lichaam werd gistermiddag ontdekt, schrijft Omroep West. Er is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Er zijn nog veel vragen en agenten zoeken uit wat er nou precies is gebeurd. Dan naar Spanje, een spooknacht in Barcelona. Code rood geldt daar nu vanwege heel veel regen en harde wind. Er is kans op overstromingen. Mensen worden op het hart gedrukt het extreme weer niet te onderschatten. Na een snikhete zomer is het nu in het oosten van Spanje al dagen noodweer. Daarbij overleed vlak voor het weekend een vrouw van 102. En dan iets anders, we hebben er een wereldkampioen bij in ons land. Een vrouw uit Zutphen is volgens Omroep Gelderland de allerbeste in het maken van haverpap. In Schotland nam ze het op tegen tientallen deelnemers uit andere landen. Ze nam haar eigen Nederlandse ingrediënten mee, ook het water. En het bleek het winnende recept. Ze was al de Nederlands kampioen en nu ook de allerbeste ter wereld. Naast de eer wint ze ook een gouden roerstok. Het weer nog. In het noorden wat regen, op andere plekken helder en kans op mist. Het koelt af tot 7 graden. De ochtend start lokaal grijs, daarna volop zon en tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.
6: Zeker.
5: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.

0: met Ferry Korsten.
1: En ik ben er weer met mijn maandelijkse residency op 538. Met muziek van Space Brothers, Above and Beyond, York en NRG 2000 en Kayao en Albert. Maar we beginnen met Miami resident Lucio. Dit is Off My Mind.

0: Een van de artiesten om zeker in de gaten gaan houden volgend jaar. Mostly Cloudy. En dat is ook een artiest waar Ferry, jij hebt ermee samengewerkt al.
1: Ja, samen met Leon Bolier.
0: Bring me back to life,
1: ja precies.
0: Is dat dan een talent dat je denkt van, nou, die kwam toevallig in mijn mailbox terecht en daar ben ik mee aan de slag gegaan? Of hoe is dat gegaan eigenlijk?
1: Nee, dat was eigenlijk, kwam via Leon binnen. Die zegt van, joh, ik heb een artiest hier, die heeft mij een demootje gestuurd van een ideetje van hem. En ja, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Maar hij zegt, ik hoor gewoon een soort van jouw fingerprint erop.
0: Ja.
1: Om hem net even daar te krijgen waar we hem willen hebben.
0: Zo grappig hoe het dan gaat.
1: Ja, mooi hè.
0: Hé, waar kunnen we je allemaal zien dit weekend en de komende tijd?
1: Komende tijd? Nou, laten we beginnen met dit weekend.
0: Ja, zullen we dat maar doen?
1: Wrong Manchester. Daar doe ik de nieuwe Gorilla Show. Dat is voor Engeland de nieuwe Gorilla Show, want het is de eerste keer. Maar dat is een show die je ook hebt kunnen zien tijdens ADE vorig jaar.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik heel veel zin in. Waar ben ik nog meer? Ik ben in Shenzhen, China, Tokio. Wat komt er nog meer aan?
0: En ja. ADE natuurlijk. ADE. Je eigen evenement.
1: Dat moet ik wel even melden natuurlijk. Ja, eigen evenement. Inderdaad, tijdens ADE, de Free Your Mind Club. Met Superstrings, Cosmic Gate, Estiva, Hellsloot. Ja, dat is hem.
0: En Superstrings.
1: Dat zei je toch
0: wel? Oh, zei je dat al?
1: Voor mij wel.
0: Ja, dat mogen we nog twee keer noemen.
1: Superstrings ook.
0: Dankjewel dat je er was. We zien je natuurlijk met de Amsterdam Dance Event. En volgende week zijn we terug met de nieuwe State of Trance. Met dan toch wel een van de absolute legendes in de trance muziek. Paul Okervold. Fijn weekend. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
2: Goedenacht, ik ben Mart Gol. Een enorme schoemelzaak, een oud-docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen, ligt onder vuur. Hij zou volgens meerdere media hebben geknoeid met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek door gegevens te veranderen of te verzinnen. In totaal zijn nu 9 door hem geschreven artikelen teruggetrokken. De man werd eerder ontslagen bij de universiteit omdat hij rommelde met de boekhouding. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in het centrum, op straat. Daarbij raakte iemand gisteravond gewond. Het is nog onduidelijk waarom er werd gestoken. De dader is volgens stadszender AT5 gevlucht en, voor zover bekend, nog niet gepakt. Voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam, een nacht geleden, zit inmiddels wel iemand vast. In Amerika is een vrouw overleden die eerder de Holocaust overleefde en buurtgenoot was van Anne Frank in Amsterdam. Ze werden tijdens de Tweede Wereldoorlog allebei opgepakt en kwamen elkaar later tegen in een concentratiekamp. Daar probeerden ze Anne te helpen, maar dat lukte niet. Het was de laatste keer dat ze Anne Frank zag. De vrouw overleefde de oorlog dus en vertelde tot op hoge leeftijd aan anderen wat ze meemaakte in die tijd. Haar naam is Irene Bader en ze was 95. En dan nog voetbalnieuws uit Spanje. Weer heeft de Spaanse voetballer Yamal het team van Spanje geholpen door te scoren. In de Nations League is opnieuw gewonnen, nu met 3-1 van Tsjechië. Yamal zette de toon met een doelpunt.

0: doelpunt binnen een paar minuten na het begin van de wedstrijd, net als bij eerdere duels. In dezelfde groep walste Engeland over Tsjechië heen. Met 7-0 zijn de Tsjechen van de mat geveegd. Voor dat land een historische nederlaag. Het weer. In een groot deel van het land helder en kans op mist. Het is 7 tot 13 graden. Komende ochtend grijs, uiteindelijk veel zon in de middag en niet koud. 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app. Afrojack.
4: Radio 538. What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. Press the red. Press the red. Jack Radio.

I think it's time to make the floor burn. This time.

0: door de klap eruit geblazen. Op straat ligt veel glas. Voor de zekerheid zijn mensen in de buurt geëvacueerd. Er zijn geen gewonden. Wat er is ontploft en hoe dat kon gebeuren wordt nu uitgezocht. Noodweer heeft flink huisgehouden in en rond de Spaanse stad Barcelona. Het is code rood daar. Mensen moeten binnen blijven. Het is er echt kletsnat. Er is deze nacht evenveel regen gevallen als normaal in ons land in 2 maanden tijd. Het zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd dik 2000 telefoontjes. De politie in Amsterdam zoekt naar de dader van een steekpartij in de stad. Daarbij raakte gisteravond iemand gewond, schrijft stadszender AT5. Het gebeurde op straat in het centrum. Waarom er werd gestoken, wordt nog uitgezocht. Een nacht geleden werd op straat in Amsterdam iemand doodgeschoten. Bewust, denkt de politie, daar zit inmiddels iemand voor vast. En sorry, dat zegt de bondscoach van de voetballers van Kroatië. In eigen land zijn ze door Engeland van de mat geveegd in de Nations League. 7-0 werd het. Nooit eerder gingen de Kroaten met zulke cijfers onderuit. De bondscoach zegt dat het hem spijt en dat hij verantwoordelijk is voor de afgang op het veld. Oranje speelt vandaag weer in de Nations League in Eindhoven tegen Servië, waar we een week geleden van wonnen. En dan nog het weer. In een groot deel van het land helder en kans op mist. Het is 7 tot 13 graden. Komende ochtend grijs, vanmiddag veel zon, volop nazomeren tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker. Weet jij?

Goedemorgen, ik ben Mart Gol. Er is een explosie geweest in een straat in Den Bosch. Volgens de politie is een deel van de gevel van een winkel...

0: uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mart Gol. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een winkel eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt. Wat er is ontploft en of het opzet was of een ongeluk is nog een raadsel. In Amerika wordt gezocht naar een vermist klein vliegtuig dat onderweg was naar de stad Boston. Een half uur voor aankomst is het contact verbroken en verloor het toestel snel hoogte, schrijft het AD. Het gaat om een medische vlucht met aan boord 6 mensen, onder wie een patiënt en artsen. Voor de kust wordt nu volop gezocht naar het toestel met andere vliegtuigen, een helikopter en schepen. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in het centrum, op straat. Daarbij raakte gisteravond iemand gewond. Het is nog onduidelijk waarom er werd gestoken. De dader is volgens stadszender ATV...

0: Er zit inmiddels wel iemand vast. En we blijven in onze hoofdstad, want er gaan zometeen weer treinen rijden van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werk aan het spoor helemaal niets. Vanaf vandaag wel, maar vanwege de werkzaamheden zijn het wel minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, is de waarschuwing. Die geldt ook morgen nog, als de nieuwe werk- en schoolweek weer begint. Ook dan rijden de treinen rond Amsterdam Centraal met een aangepaste planning. En dan het weer nog. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op andere plekken helder en lokaal mist. Het is nu 9 tot 14 graden. Overdag tot 22 graden, met vooral vanmiddag heel veel zon. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij?

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een winkel eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Er rijden weer treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werkzaamheden helemaal niets. Vanaf vandaag dus wel, alleen zijn het minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, waarschuwt de NS. Die waarschuwing geldt ook morgen als de nieuwe werk- en schoolweek weer begint. Ook dan rijden de treinen rond met een aangepaste planning. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In een nacht viel daar ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. In Amerika wordt gezocht naar een vermist klein vliegtuig dat onderweg was naar Boston. Een half uur voor aankomst is het contact verbroken en verloor het toestel snel hoogte, schrijft het AD. Het gaat om een medische vlucht met 6 mensen aan boord, onder wie een patiënt en artsen. Voor de kust wordt nu volop gezocht naar het toestel met andere vliegtuigen, een helikopter en schepen. Dan het weer, in het noorden bewolkt en soms wat regen. Op andere plekken is het helder en lokaal mist. Het is nu 9 tot 14 graden. Overdag wordt het tot 22 graden met vooral vanmiddag heel veel zon. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
6: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker. Weet jij?

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Oh. Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
11: in harmonie.
10: Zoals
11: ik heb je kat opgesloten.
12: In de wasmachine.
11: Of ik heb water gemorst.
12: Over je laptop.
10: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
13: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
10: Oh ja.
12: Ik ben ook zwanger.
10: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
17: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
18: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
17: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
16: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
20: 538 Nieuws.
21: 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Sonja Allasch. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch.
1: Daar is vannacht een deel van de gevel van een kapperszaak eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakt het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In 1 nacht viel er ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. Er rijden weer treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werkzaamheden helemaal niets. Vanaf vandaag dus wel, alleen zijn het minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, waarschuwt de NS. De waarschuwing geldt ook morgen. Ook dan rijden de treinen rond Amsterdam Centraal met een aangepaste planning. En dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig. Maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
21: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar nog een flits op de A2 richting Den Bosch bij 's-Hertogenbosch. Opgepast bij 113.4. Dan de A4 vanaf Delft richting Den Haag bij Den Haag zelf 47.4. De A13 Rijswijk in de richting van Rotterdam bij Den Haag 5.9. De A27 Hilversum Almere bij Almere 108.5. Op dezelfde weg in de richting van Breda bij Hank. Opgepast bij 25.5. Veilige reis.
22: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
23: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van...

0: terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a what?
0: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
3: Weet jij al wie het is?

Callen en Taper Crapper 538. Je hoorde What I Want. 538. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier op je zondagochtend. 4 oktober vandaag. Dierendag dus. Dus mocht je vandaag nog even iemand willen verwennen met de snack, een beetje aandacht geven, af en toe een beetje aaien. Ik ben vanaf 9 uur beschikbaar. Ah, flauw. Beetje open deur intrappen, hè? Dieren leveren soms echt fantastische verhalen op. Zo kwam ik een verhaal uit 2011 tegen. Toen zag een 94-jarige vrouw uit Italië een zwerfkat op straat. Nou, ze besloot hem mee naar huis te nemen, wat eten te geven, een warm plekje en vooral een nieuwe thuis te geven. Alleen toen de vrouw later overleed, bleek dat ze haar enorme vermogen aan die kat had nagelaten. En dan hebben we niet over een paar zakken brokjes. Het ging over ruim 10 miljoen euro dat ze had nagelaten. Er zaten onder andere meerdere huizen en appartementen in Italië bij. Zelfs een paar kilo goud. En ja, omdat de kat natuurlijk lastig heeft aan de banken gaan om zijn beleggingen door te nemen, werd er een vertrouwenspersoon aangesteld, maar bleef het eigendom van de kat. En zag in die kat dus van een beetje slapen om straat naar ineens multimiljonair zijn. En daarmee was ze ook de rijkste kat op aarde. Het gebeurde allemaal in 2011, het jaar van deze 538-hit. Alexander Stan hoor je nummer 538. Dit is

8 met Bob Marley en The Wailers. Je hoorde Could You Be Loved. 5-3-8. Deze track komt uit 1980. Het jaar waarin de Amerikaanse Dennis Hope behoorlijk krap bij kas zit. Dus op een dag keek hij naar boven en zag hij de maan. Toen dacht hij, ja, dat is een hoop grond waar niemand iets mee doet. Dus ging hij op onderzoek uit van wie de maan eigenlijk is. En volgens een internationaal verdrag mogen de landen de maan niet zomaar als een grondgebied claimen. Maar volgens Dennis staat er dan niet in dat hij dat wel zou mogen doen. Dus wat doet hij? Er zit een brief naar onder andere de Verenigde Naties, waarin hij zegt, jongens, de maan is vanaf nu voor mij. Daar krijgt hij natuurlijk geen antwoord op. Waarop hij denkt, nou, ik zie dat als een akkoord. En hij begint zomaar stukjes maan te verkopen. Voor een paar tientjes kreeg je dan een certificaat waarop stond dat een stukje maan van jou zou zijn. En het mooie is, mensen kochten het ook nog massaal ook. Juridisch gezien was Dennis helemaal geen eigenaar van de maan, maar hij wist er wel jarenlang geld mee te verdienen. En toen dacht ik, dat is best een goed idee, toch? Dus ik heb even goed nagedacht vanaf vandaag kabels op Mars te kopen bij mij. De eerste maand zonder notariskosten, ja? 5-3-8 minuten de nieuwste Bente. Dit is Parachute.

0: Amsterdam en in Abel 538. Je hoorde Queen of My Castle. En goedemorgen, Kilio van Luit hier. Met zometeen een zomerse muziek van de Bauza. Ook Shakira ga je horen. En je hoort hoe je kans kan maken op 15.000 euro.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
2: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6.
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
0: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Goedemorgen. Deze ochtend lokaal behoorlijk wat dichte mist. Verder is het zonnig en droog vandaag. Met alleen in het noorden nog kans op een klein lokaal buitje. En dan wordt het vandaag maximaal 22 graden. De weerupdate door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A4 vanaf Delft richting Den Haag. Bij Den Haag zelf opgepast bij 46,9. Op dezelfde weg in de richting van Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 3,6. Dan de A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag 5,9. De A27 voor Gorkum richting Breda bij Hank 25,5. En de laatste van nu op de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven opgepast bij 18,0. Veilige reis.
16: 538 Kilian van Luijs.
15: Met zometeen zelfs muziek van de

0: 538. Stemmenjacht.
1: Oh, ik zat er helemaal naast, hè. Ik was er echt heilig van overtuigd. In cover 5, goed voor 10.000 euro, zat de stem van Roxy Dekker. Afgelopen vrijdag had Edwin Evers Maud aan de lijn. Zij ging voor de stem van Bente. En ineens was het antwoord goed. Maud ging er vandoor met ruim 10.000 euro. En dat betekent dat we weer een koffer verder zijn. Koffer nummer 6, goed voor ruim 15.000 euro. En aan jou de vraag, wie is deze stem? Mocht je een idee hebben, meld je aan door op de knop te drukken in de app van 538. En wie weet ga je er vandoor met 15.000 euro.

Jouw hits, jouw 538 met Karol G en Bruno Mars. Je hoorde stil. Hey, zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kans aan zijn kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Ook Taylor Swift komt eraan. En eerst.

de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: natuurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewiz corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewiz Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
11: In harmonie.
10: Zoals,
11: ik heb je kat opgesloten.
12: In de wasmachine.
11: Of, ik heb water gemorst.
12: Over je laptop.
10: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
10: Oh ja.
12: Ik ben ook zwanger.
10: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar op dat moment veel mensen waren vanwege het Leidens ontzet. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Leids Dagblad zou er vooraf een vechtpartij zijn geweest. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend, maar er is nog niemand aangehouden. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Er wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Vanavond wordt het vliegverkeer tussen 6 en 7 uur tijdelijk stilgelegd boven de Bijlmermeer in Amsterdam. Dat gebeurt vanwege de herdenking van de Bijlmerramp. Het is vandaag 34 jaar geleden dat een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op 2 flatgebouwen in de Bijlmer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Ga jij met je hond naar het strand of heb je een nieuw speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want veel Nederlanders geven vandaag wat extra aandacht aan hun diertjes vanwege Dierendag. Bijna de helft van de baasjes doet dan iets extra's voor hun dier. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben, pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers en 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. Dan het weer, in het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar nog een flits op de A4 vanaf Delft richting Den Haag. Bij Den Haag zelf 46,9. Op dezelfde weg in de richting van Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 3,6. Dan de A6 Lelystad Muidenberg bij Lelystad 62,0. Ook al op de A13 staan ze te controleren in de richting van

0: Gasten bij 18.0, veilige reis.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
4: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja,

0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.
4: Kilian van Luijs.
5: Zo zeg, lekker wakker worden met de hits van 538. Cat's Eye, Shania Twain, ze komen eraan. En eerst Teddy Swims.

Jonas Blue op 538. Je hoorde Edge of Desire. 538. Goedemorgen, Kilian van Uit hier op je zondagochtend. Over een uurtje begint de Grand Prix van Bahrein. Alleen die wordt dit jaar gereden in Maleisië. Voor mij toch een beetje alsof je zegt welkom bij de Elfstedentocht live vanuit Spanje, weet je wel. Maar goed. Door natuurlijk de situatie in het Midden-Oosten kan de race aan Bahrein niet doorgaan. Daarom is de Formule 1 voor het eerst sinds 2017 weer terug op het circuit in Maleisië. En het mooiste van alles, Max Verstappen start ook nog eens een keertje vanaf pole. Dus het kan een leuke dag worden vandaag. Mocht het eerst maar eens even wakker worden met de hits van 538. Zometeen Snaya Twain, ook nieuwste Katzai komt eraan. En eerst de favorite deze week van Suzanne Vreek. Dit is Pijnstiller.

nu is de Cat Timer 538. Je hoorde Animal. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Nou ja, de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorgeven via de gratis app van 538. Speciaal in het kader van Dierendag vandaag. De stelling 1 is, een kikker kan maandenlang overleven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1? Of ga je toch voor stelling 2? Ik ben een

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon die hun moeder aan ze geeft en die als naam dient. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is het stelling 1? Een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zo met de nieuwe muziek van Douwe Bob en Bente.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
8: In harmonie.
7: Zoals,
8: ik heb je kat opgesloten.
9: In de wasmachine.
8: Of, ik heb water gemorst.
9: Over je laptop.
7: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Oh. Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
14: een duet.
13: Oh ja.
14: Ik ben ook zwanger.
13: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a world! And give you all!
18: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
20: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
21: Goedemorgen, deze ochtend lokaal nog behoorlijk wat dichte mist. Verder is het zonnig en droog vandaag. Alleen in het noorden kans op een klein lokaal buitje. En maximaal 22 graden. Als je weer update door de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A4 richting Den Haag. Bij Den Haag zelf 46,9. Dan de A6 Muidenberg richting Lelystad. Bij Almere 60,0. Ook op de A12 is het raak in de richting van Zoetermeer. Bij Blijswijk 18,0. De A13 Rijswijk in de richting van Rotterdam. Bij Den Haag 5,9. Dan de A58 richting Breda. Bij Etteleur 75,8. En de laatste op de A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven. Opgepast daarbij 18,0.
22: 538. Kilian van Luijt.
21: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansluizenkennisquiz. Eerst somber.

0: CNCO en Little Mix van 538. Je hoort het zomerse Ragged and Lento. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Kirsten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent net terug van een vriendenweekend, maar de voorbereidingen voor het volgende vriendenweekend zitten er alweer aan te komen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Daar ga je vandaag druk mee bezig. Wat is een beetje het idee? Wat moet je organiseren?
1: Nou, we moeten natuurlijk al sowieso een woning zoeken. Dat moet aan onze standaarden voldoen. We moeten een activiteit gaan verzinnen. En zorgen dat we het hele weekend een beetje vermaakt worden.
0: En wat is jullie standaarden voor zo'n huisje?
1: Luxe en ontspannen.
0: En hoe ziet dat eruit?
1: Een modern huis, veel slaapkamers, wellness erbij, dat soort dingetjes.
0: Hoe groot is die vriendengroep van jullie, Kirsten?
1: Het valt mee, we zijn met 14 man.
0: 14 man? Nou, ik mag blij zijn als ik maar 2 vrienden heb, dan staat 14.
1: We zeggen niet iedereen gaat mee, ook deze groep is 14.
0: Oké, nou leuk zeg. En dan moeten ze alles erop en eraan. Wellness, oprijlaan, alles erop en eraan.
1: Ja, precies.
0: Nou, lekker. En heb je al iets in gedachten?
1: We hebben, ja, zeker. Ja, we hebben al een goede kans zelf.
0: Nou, dat klinkt als een goede voorbereiding alvast.
1: Yes.
0: Nou, lekker. Hey, ik heb 2 stellingen voor je. Stelling 1 is, een kikker kan maandenlang leven zonder een hartslag en zonder adem te halen. En stelling 2 is, dolfijnen krijgen bij hun geboorte een unieke fluittoon van hun moeder die als hun naam dient. Aan jou de vraag, Kirsten, welke van de twee is waar?
1: Dat is stelling 1.
0: En waarom?
1: Ik dacht dat ooit ergens gehoord of gelezen te hebben.
0: En dat heb jij onthouden en toen dacht je, hey, dit komt me bekend voor.
1: We gaan voor stelling 1, ja.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Je geheugen laat je niet in de steek, want je hebt het hartstikke goed. Ja, de Amerikaanse boskikker die gaat in de winter bevriest hij zich. Zijn hart stopt dan met kloppen, hij ademt niet meer en zelfs zijn ogen kunnen dan bevriezen. Dat komt omdat zijn lichaam een enorme hoeveelheden glucose aanmaken, wat zijn cellen kan beschermen. Op die manier komt hij de winter door en als het dan voorjaar wordt, ontdooit hij gewoon en gaat hij weer verder met zijn leven.
1: Nou, dat heb ik allemaal niet onthouden.
0: Bij deze was dit dan de opfriscursus voor je.
1: Dank je.
0: Kirsten, het slaapmasker komt je kant op. Veel plezier ermee.
1: Dank je wel.
0: Het is 538, maar zo met een corona. Ook Taalbof komt eraan. En eerst Bente. Dit is 3-2.

0: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Classical 538 van Douwbob. Je hoorde Noten zelf. En weet jij nog waar je was toen dit op tv gebeurde? John de Mol namelijk wel. Zijn onvergetelijke tv-moment hoor je zo meteen op 538. Ook is onder andere muziek van Dua Lipa, Robert Miles en Major onderweg voor je. En eerst Macklemore en Ryan Lewis.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
6: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
7: Let's go for more, some extra, Max.
6: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste.

0: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar op dat moment veel mensen waren vanwege het Leidens ontzet. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Leids Dagblad zou er vooraf een vechtpartij zijn geweest. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Er wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Een Nederlandse schip is vannacht tegen 2 andere grote schepen gebotst in Noorwegen. Het gaat om 2 vrachtschepen en een olietanker. Een van de schepen kreeg water binnen, maar de bemanning kon aan boord blijven. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft alcoholtests afgenomen bij de bemanningsleden, maar daar kwam niks uit. Ga jij met je hond naar het strand of heb je een speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want bijna de helft van de baasjes doet vandaag iets extra's voor hun dier vanwege Dierendag. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers. 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. En dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld op dit moment. Wel snelheidscontroles en die check je in de app van Flitsmeister.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker.
9: Weet jij al wie het is?
8: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
9: Druk op de knop in de 538 app.
11: Marnix Westhuis.
1: Goedemorgen met de beste van Evers & Co. Temper City hoor je ook zo.

Temper City en Self-Aware. Weet jij nog waar je was toen dit op tv gebeurde? John de Mol, die weet het wel. Zijn onvergetelijke tv-moment, wat dat is, dat hoor je zo in het beste van Evers en Kobe 538. Goedemorgen.

0: Radio 58. Welk tv-moment ga jij nooit meer vergeten? Deze week wordt er namelijk 75 jaar tv gevierd. En wat denk jij? Welk tv-moment zal John de Mol nooit meer vergeten? Dat heeft helemaal niks te maken met een van zijn eigen tv-programma's. Nee, het is een moment dat de hele wereld heeft veranderd. Als jij nou denkt aan 75 jaar televisie en het televisiemoment waarvan je denkt, nou, dat blijft voor eeuwig. Wat is dan het eerste wat bij jou binnenkomt?
1: De Twin Towers.
0: 9-11.
1: Ja, ik kan me nog zo goed herinneren dat dat gebeurde. En dan dat je hoorde dat het gebeurde. Je zet de televisie aan. En toen zag je de tweede erachteraan komen nog. En ja, dat vond ik wel het meest impactvolle televisiemoment. In ieder geval wat ik ervan vind.
0: Ja. Dat je dat ook live zo'n aanslag ziet gebeuren. Dat je er naar zit te kijken. En dat er gewoon dan ook nog, terwijl je zit te kijken, een tweede vliegtuig naar binnen vliegt.
1: Ja, en ik kan me nog herinneren, er zat bij mij iemand in de kamer. Die zegt, hoe is het mogelijk dat ze twee keer per ongeluk in zo'n toren vliegen?
0: Nee, dat meen je niet. Ja. Serieus?
1: Ja,
0: maar ik kan me ook nog een beetje voorstellen. Omdat je gelooft het gewoon niet.
1: Nee. Het was echt heel heftig.
0: Ja. Ja, dat is zeer impactvol, denk ik, voor veel mensen. En ik denk dat veel mensen dit overigens gaan roepen. Van, dit is het televisieprogramma. Dat is wat bij veel mensen, denk ik, als eerste te binnen schiet.
1: Ja.
0: Als we het hebben over de televisie in zijn algemeenheid. Want toen het begon, werd er eigenlijk best wel kwaad over gesproken over de televisie. En ik voel tenminste dat het ons niet veel goed zou brengen, zeg maar. Bij de opening van de televisieavond zelfs.
1: Oh.
0: Ja, niet meegekregen.
1: Dat is 75 jaar geleden. Ja,
0: dat pleit. Kijk, er werd gezegd, we hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvattingen uw huizen binnengevoerd.
1: O jee.
0: 1951 werd dit was de eerste avond op televisie werd dit gezegd.
1: Nou ja,
0: is het uitgekomen?
1: Het deel uitgekomen.
0: Ja,
1: niet helemaal. Maar
0: ja, vind je dat?
1: Ja.
0: Ja, heeft de televisie ons veel goeds of veel slechts gebracht?
1: Allebei.
0: Ja, en wat is het goede wat het ons gebracht heeft?
1: Jeetje, daar kan ik echt tot vanavond doorgaan met voorbeelden.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook slechte dingen gebeurd op televisie die niet oké waren en die negatief waren. Heel veel dingen zoals.
0: Ja. Ook altijd wel op een of andere manier een vorm van verbinding toch ook, hè? Want je zit samen naar iets te kijken en je kunt dat zonder met elkaar te praten kun je dat doen.
1: Dat is een rol die televisie natuurlijk een klein beetje aan het verliezen is op dit moment.
0: Ja.
1: Het lineaire kijken loopt natuurlijk wel hard achteruit.
0: Ja.
1: Maar ja, tot 10 jaar geleden werd op zaterdagochtend op alle voetbal- en hockeyvelden toch gepraat over de shows van vrijdagavond.
0: Ja. Ja. Hoe zie jij de toekomst van televisie eigenlijk?
1: Ik ben natuurlijk in eerste instantie een contentmaker. En als contentmaker maak ik me geen zorgen, want dat blijft nodig. De vraag is alleen op welke platformen dat extra uitgezonden wordt.
0: Ja.
1: Maar wat je ziet is dat de streamers en de lineaire zenders, SBS6, RTL, steeds meer naar elkaar groeien. En eigenlijk het verschil steeds kleiner worden. Ik volg wel eens een serie op een streamer. En dan moet ik ook een week wachten tot maandagavond 9 uur voor een nieuwe aflevering. Nou, hetzelfde bij SBS6 en RTL 4.
0: Ja.
1: En je kan hem ook nog terugkijken. Dus het verschil wordt kleiner. Het is dan een kwestie van budgetten. Dat de Netflixen en de Amazons van deze wereld natuurlijk hele diepe zakken hebben om heel veel mooie en dure content te maken.
0: En jij hebt wel het geduld om een serietje te kijken op televisie?
1: Nou, ik ben begonnen met Lioness.
0: Ja?
1: 3 maanden geleden. En ik hoop dit weekend aflevering 4 te gaan kijken.
2: Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.

0: hits voor je zondagochtend. Jordan Mojo en Lady, goedemorgen. Hey, naar schatting zijn er ongeveer 24 miljoen van in Nederland. En Sven Juliers vindt het helemaal fantastisch. Het gaat niet over stoeptegels. Wat wel, je hoort het zo bij 538.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
2: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja,
14: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
15: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Simyo. Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
23: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
22: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
24: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts steeds voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: 538. Marnix Westhuis.
1: Goedemorgen. Danny Vera voor je onderweg naar Jason Derulo en DJ Koya. Radio

0: The Secret.
1: Jouw weekend.
0: Jouw 538. In het beste van Evers en Co. Iedere zondagochtend tot aan de lunch. Deze week bij Edwin Evers in de studio. Sven Siliers. En hij komt eigenlijk uit Zuid-Afrika. Is hier komen wonen, want zijn oma is Nederlands. En wat vindt hij nou eigenlijk zo mooi aan Nederland?
2: Als we een jaar in Nederland ging wonen, ja, kon ik een Nederlands paspoort krijgen. En uiteindelijk zouden we teruggaan naar Zuid-Afrika. En toen zijn we hier en toen waren ze van, nou, het is heel mooi. Het zijn allemaal fietsen, zijn bitterballen, kroketten. En het is gewoon hartstikke mooi in Nederland. Dus uiteindelijk zijn we gebleven. En ja, dat is heel, heel leuk.
3: Dit is ook leuk dat iemand eens een keer zegt, ja, het is wel leuk in Nederland met die fietsen. Want er zijn ook heel veel Nederlanders die zeggen, ja, ik word helemaal gek van al die kutfiets hier op dat fietspad. Helemaal gek van. Nou zegt er iemand, lekker, al die fietsen. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Sven Siliers, je hoort hem nu bij 538. Dit is Somebody New.

Nelly Furtado en I'm Like a Bird bij 538. Zondagochtend, goedemorgen. Grote kans dat je nu ook de Formule 1 aan het volgen bent. Max Verstappen en de rest nog steeds niet op gang. Het regent ontzettend hard daar in Sepang. Gelukkig zijn de hits van 538 wel waterdicht. Ja hoor, die doet het wel gewoon. Jean

0: Camille Cabello en Señorita bij 538. Er is een hele goede reden om voortaan eerst goed te kijken voordat je in de zee springt. Want voor je het weet drijft er iets heel vies in rond je. Wat het is, je hoort het zo bij 538.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Overzag jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
5: in harmonie.
4: Zoals,
5: ik heb je kat opgesloten.
6: In de wasmachine.
5: Of, ik heb water gemorst.
6: Over je laptop.
4: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
6: een duet.
4: Oh ja.
6: Ik ben ook zwanger.
4: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
16: Welkoop.
17: Weet wat te doen.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar vanwege lijdensontzet veel mensen waren. De 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij zou zijn ontstaan na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In één nacht viel daar ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en kunnen treinen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en 2 vrachtschepen met elkaar gebotst. Een van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle 3 beschadigd en bij 1 daarvan kwam zelfs water binnen, maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie heeft alcoholtests afgenomen bij de bemanningsleden, maar daar kwam niks uit. En ga jij met je hond naar het strand of heb jij een speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want bijna de helft van de baasjes doet vandaag iets extra's voor hun dier vanwege Dierendag. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers. 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken kan het nog mistig zijn, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
19: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen om te melden. En snelheidscontroles, die check je in de app van Flitsmeister.
21: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
25: 538 Stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 6.
27: Zeker.
26: Weet jij al wie het is?
25: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
26: Druk op de knop in de 538-app.
28: Marnix Westhuis.
19: Goedemorgen met het beste.

538 met Shanna Spyrou. Great Expectations, goedemorgen. Het beste van Evers en Co. bij 538. Waarom kijk je voortaan twee keer voordat je zomaar de zee induikt?

0: Hey, dit wil je absoluut niet zien drijven hoor, tijdens je vakantie in de zee. Het gaat niet over een kwal of over een gebruikte pleister. Nee, dit is echt super smerig. In het nieuws bij Henk.
1: En groot en ook wel een beetje vies nieuws uit Griekenland. En dan het vakantieeiland Rodos. Want daar is een grote virusuitbraak ontstaan die ook Nederlandse toeristen heeft getroffen.
0: Wat zeg je nou?
1: We zagen de poep gewoon langsdrijven, zeggen ze.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja,
0: ja, stond op Rodos.
1: Rodos,
0: dus dan ben je even lekker een weekje met z'n tweeën naar Rodos.
1: Ja, de Rodos en dan...
0: En dan is de poep. Maar ja, dus, je kan ook het Noro vieren. En, ja,
1: ja
0: je
1: komt dat is allemaal niet gezond.
0: Nee, dat is natuurlijk allemaal te stoppen. Nee, dat is verschrikkelijk, mensen. Dus, heb jij even lekker geboekt? Je denkt van nou, de zomer is een beetje voorbij. Ik pak nog de laatste zonnestraaltjes op een prachtige

0: Piet en Tyla, Talk to Me bij Radio 538. Jij kan morgenochtend de nieuwe week starten met 15.000 euro extra op je bankrekening. Super makkelijk ook. En hoe? Dat hoor je zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Het is weer laat.
15: Jij ploetert nog door de administratie terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Het is L-Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: 538 Marnix Westhuis.
3: Goedemorgen, Miley Cyrus voor je onderweg naar Martin Garrix en Ed

0: Miley Cyrus en Flowers bij 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: 15.000 euro. Wat een krankzinnig geldbedrag. En het kan morgenochtend van jou zijn. Als jij weet te raden welke stem verstopt zit in de gouden koffer van 538 Stemmenjacht. De allerspannendste zoektocht van Nederland. Meespelen is super makkelijk. Je kan jezelf nu aanmelden via de gratis app van 538 op 538.nl. Daar voer je je naam in, je telefoonnummer. En wie weet word jij morgenochtend vanaf 6 uur wel gebeld voor een nieuwe ronde 538 Stemmenjacht. Dus als jij weet te raden welke stem verstopt het in die koffer, als er een naam in je opkomt, check dan ook op 538.nl of die naam al niet genoemd is. Het goede nieuws is, koffer 6 waar we nu mee spelen, die is pas net geopend. Dus er is maar één naam tot zover genoemd. Maar ja, wie weet heb jij morgenochtend wel gelijk het juiste antwoord en is die 15.000 euro voor jou. Speel mee met de Stemmenjacht. Succes alvast met winnen. Labouche, hoor je?

Sommieux, Feels Part 2 bij 538. Goedemorgen, zondagochtend, Marnix hier. Je viert het weekend met de hits van 538. Bruno Mars is voor je onderweg. Eerst Natasha Bedingfield, dit is Unwritten.

0: op Bert en Ernie kunnen zijn. Die worden namelijk gezocht, die vervangers. Wie dat misschien worden, dat hoor je zo bij 538.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
15: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
18: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
21: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van voordeel.
21: Aldi.
2: 538 Nieuws.
8: 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Sonja Allasch. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar vanwege Leidensontzet veel mensen waren. De steekpartij zou zijn ontstaan na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en twee vrachtschepen met elkaar gebotst. Eén van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle drie beschadigd en bij één daarvan kwam zelfs water binnen. Maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Formule 1-race in Maleisië is opnieuw stilgelegd na een chaotische start. Verstappen en Hamilton kregen problemen met het gaspedaal en meerdere coureurs kwamen nauwelijks vooruit. Eerder vanochtend werd de race ook al uitgesteld vanwege zware regenval en onweer. De herstart staat nu gepland om 10:33 Nederlandse tijd. Een brood dat al 36 jaar in de diepvries ligt is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Duitse student kocht het brood in 1990 uit angst voor voedseltekorten. Die kwamen er uiteindelijk niet, maar het brood bleef wel bewaard. Het verhuisde zelfs meerdere keren mee. Uiteindelijk is het brood overgedragen aan het museum. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken kan het nog wat mistig zijn, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
24: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. 9 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hoevelaken. 7 minuten vertraging. En dan wordt ook gecontroleerd op je snelheid. En die flitsers die check je in de app van Flitsmeister.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
0: Dit is de stem uit koffer 6.
2: Zeker.
0: Weet jij al wie...

Alexa, Magnetic bij 538. Zometeen antwoord op de vraag: wie oh wie worden toch de nieuwe stemmen van Bert en Ernie? Leden van de stamtafel, die denken daar wel een antwoord op te hebben. Het beste van Evers & Co. iedere zondagochtend tot aan de lunch bij 538. En natuurlijk kun je Edwin Henk en Kopers ook volgen op social media. Instagram bijvoorbeeld, @Evers & Co. Krijg je ook daar alle leuke momenten te zien. En zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En eerst de Red Hot Chili Peppers. Dit is Under the Bridge.

0: Realm of Fear. Als jij nu de nieuwe stemmen van Bert en Ernie zou moeten kiezen, waar zou dan je keuze op vallen? Moeilijke vraag, lastige vraag. Ik bedoel, Bert en Ernie, twee superbekende stemmen, die vervang je niet zomaar. Maar toch, de zoektocht is echt bezig. En daarom de stamtafel. Ja, zij hadden deze week in Evers en Co. gelijk twee kandidaten. Alleen is de vraag, ja, passen deze twee eigenlijk wel thuis in Sesamstraat?
1: Ja.
2: Goedemiddag.
0: Nou, wat was dit voor een week, mensen?
1: Ja, nou, wat was het voor week? Ja. Het was natuurlijk wel... Ja, het was wel een beetje de week van Rob Jetten.
3: Ja, Carla, zal ik even het woord doen? Ik ben de partijleider van de BBB.
0: Oh ja, meneer Vermeer, wat was dit voor week?
3: Nou ja, het was wel de week van Rob Jetten.
0: Ja, precies. Vanwege de... Van, we gaan op een bek slaan.
4: Ze keihard op een bek slaan.
0: Op een bek slaan, ja precies. Dat was
5: we spreken hier van een linkse directe.
0: Ja.
6: Nou, weet u, ik heb altijd al gezegd dat het gevaar in Nederland van links komt. Nou, dat blijkt maar weer.
7: Ja. Nou, staat hier ook precies in de krant deze week dat iets meer Nederlanders begrip hebben voor het slaan van de vrouw.
0: Ja, mevrouw
7: nou,
0: Keizer.
7: Vreselijk.
4: Ik ben altijd heel hoffelijk voor mijn vrouw.
1: Ja. Heel goed, Harry.
4: Breng haar altijd in de auto, naar de supermarkt.
0: En netjes, Harry.
4: Ik hou altijd de deur voor haar open.
0: Heel goed.
4: Ze de vuilnis buiten zet.
0: Ja, wat is jullie favoriete televisieprogramma, wil ik nog even weten, van de afgelopen 75 jaar? Want daar hebben we het vanmiddag
1: over. Wat mij betreft, Boer zoekt vrouw.
4: Hoi. Ik dacht zelf business class.
0: Nou, Harry, we hebben het
4: hier, zondagochtend.
0: We hebben het over de maanlanding.
7: Ik vond zelf de soap van Jan Smit wel heel leuk. Nou. Volgens mij is die nog bezig, die soap.
1: Nou, ik vond de Mijnlandjes ook wel leuk.
0: Nou jongens, dat zijn toch geen televisieprogramma's?
1: Ik heb een gegouden televisiering.
0: Ja, nou, je hebt hem niet eens om je vinger trouwens, maar goed.
1: Nee, niet om de vinger.
0: Goed, dan even anders.
6: Weet u, er is maar één programma in Nederland dat al die asielzoekers op het idee gebracht heeft hoe ze hier moesten komen.
0: Meneer Wilders.
6: Namelijk Talent de Zee en in de Lucht.
0: Dan begonnen deze week de audities voor Bert en Ernie voor de nieuwe stemmen. Ik weet niet of jullie daar het meegekregen hebben, maar het is wel...
1: Dat is misschien wel wat voor Harry en Maarten.
0: Nou, inderdaad zeg.
7: Nou, wordt het niet tijd voor een Volendamse Bert en Ernie?
0: Nou, mevrouw Keizer, lijkt me
7: geen... Bert en Ernie Veerman.
0: Nee, alsjeblieft niet, zeg, alsjeblieft niet.
7: Niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
7: Tol?
0: Nee,
1: ik denk toch Harry.
0: Harry, ik weet niet. Met Maarten samen, jawel, dat is leuk.
4: Ja.
0: Ja.
5: Nou, schiet maar op, dan zijn we er vanaf.
0: Ja, want ik heb hier, dat is wel even leuk, de tune van Sesamstraat, die is instrumentaal. Als iemand dat even kan zingen, dan is dat misschien wel...
8: Oh, yeah. Sweet Surrender.
0: Ja, Dinant even.
5: Nee, toch?
8: Oké, je zoekt een zanger.
0: Ja, maar voor de tune van Sesamstraat, dat is niks voor jou. Dus
8: wij moeten dit even... ik, I know. Ja.
0: Alsjeblieft.
8: Sesame Street.
0: Ja, maar god,
5: zit ik naar te luisteren.
0: Nee, wacht wel even.
3: Sesame Street. Ik hoor liever Benny Jolink.
0: Ja, is
7: it. Rain down on me. Ik heb liever Piet Veerman.
8: Can't you see Sesame Street. Oh, een heerlijke zang.
0: Ja, we doen even de scène dat Ernie niet kan slapen. Dat is wel even leuk, Harry. Misschien even... No.
4: En ik ben Ernie.
0: Jij bent Ernie, maar het is dan Bert. Is dat...
5: Vreselijke onzin.
0: Nou, doe nou even... Ja, doe maar...
4: Bert.
0: Ja.
4: Bert.
5: Ja, Ernie.
4: Ik kan niet slapen.
0: Ja.
5: En wat heb ik daarmee te maken?
0: Nou, Maarten, doe nou even mee. Het is gewoon even voor de radio.
5: Ja.
0: Jezus.
5: Hoe komt dat, Ernie?
0: Ja, heel goed.
4: Maar ik heb een nare droom, Bert.
0: Ja, precies.
5: Waarover, Ernie?
0: Heel goed.
4: Ik droomde dat ik naast Catharine Keil lag.
0: Harry.
5: Nou, ik zou zeggen, dat is beter dan naast een rolprikkeldraad.
0: Jongens, wacht even. Dit gaat de verkeerde kant.
4: Ik word er ook niet een geil van.
0: Nou, Harry, alsjeblieft.
5: Nou,
0: dit is
5: misschien zo'n blauw pilletje.
0: Jongens, Harry, stop.
4: Die neem ik normaal als kalmeringsmiddel.
0: Wacht even, het is een kinderprogramma.
4: Ja, kinderprogramma.
0: Dan kan je toch niet over Catharine Keil en erectiepillen houden? Oh,
4: ja, zal ze me nodig hebben.
0: Het is voor kinderen voor het slapen gaan. Dus je moet even...
5: Oh, nou, in dat geval zou ik zeggen, oogjes dicht, snaveltjes toe en... Slaap lekker.
7: Nou, lekker.
1: Dat is toch van de Fabeltjeskrant.
0: Ik ga afsluiten, jongens. Dit leidt nergens toe. Ik spreek jullie altijd.
5: Op zwart zie je niks.
0: Mooi. We moeten door met het programma, mensen. Neem me niet kwalijk. Evers en Co.

0: David en Michel, stil champagne bij 538. Hoe kun jij €538 winnen met de lunch? Dat hoor je zo.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je €15.000. De 538 stemmenjacht.
1: Word jij komende week de volgende winnaar?
2: Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
2: En meld je aan voor 538 stemmenjacht.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: 5% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: 538 Marnix Westhuis.
10: The Kid Laroi en Justin Bieber hoor je zo naar Ella Langley. Choose

0: De Kid Roy, Justin Bieber en Stay bij Radio 538. Wat vind je daar nou van? Dat de BTW op bloemen en planten van 9% naar 21% BTW gaat. Wat vind je daarvan? Het zou zomaar een veel duurdere uitgave kunnen zijn als je met je tuin bezig gaat. Bijvoorbeeld ook voor Tim van de 538 ochtendshow, die je iedere werkdag vanaf 6 uur hoort bij 538. Hij is fanatiek tuinder. Ja, en hij begon dus ook over die kosten door de extra BTW.
1: Ik heb toevallig nog een keer bemest. En dan wordt het zo meteen inderdaad wordt het kalken. En
2: maar wat kost een rondje mest? Dat is ook een paar honderd euro.
1: Ik denk dat ik voor een rondje mest tussen de 120 en de 140 euro kwijt.
2: Ja, hier.
3: Ik wil ook wel een middagje langs gaan.
4: De 538 ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur.

8 onderweg naar de lunch. De start van je zondagmiddag. Zometeen Martijn en Julia. En bij Martijn en Julia kun jij, ja, jij, super makkelijk €538 winnen. Dat is toch lekker voor je zondagmiddag. €538 extra. Je kan het winnen door te raden hoe een verhaal verder gaat. Hoor je zometeen bij Martijn en Julia. Raad hoe het verder gaat. €538 en een Twix prijspakket. Als jij het goede antwoord geeft. En dit is Taylor Swift.

0: Down the road. Alex Warren en Carry You Home.
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Is er een aankoop waar jij spijt van hebt gekregen? Gewoon net nadat je iets hebt gekocht, dat je dacht, ah, ja, shit, kan ik het echt nog retourneren? Zo'n aankoop? Ik heb hier Martijn Legouw tegenover me zitten. Die hoort hem zo meteen met de lunch samen met Julia. En Martijn, zo'n spijtaankoop, dat is in jullie familie hot topic op dit moment, toch?
2: Ja, het is dat je huizen niet zo makkelijk kunt retourneren. Maar mijn ouders hebben een nieuw appartement gekocht. Maar daar hebben ze nu een klein beetje hun bedenkingen bij. En zo meteen hoor je waarom.
0: Zo meteen met Martijn en Julia.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, mag ik een broodje?
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
17: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
18: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
17: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
16: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
14: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
19: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
20: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
19: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
20: Ja toch?
19: Kijk op wakkerdier.nl.
21: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
22: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Zing mee met alle hits bij Plus en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluf.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
3: Dat is Dia van Jumbo.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Sonja Alasch. Bij een grote brand vanochtend op een camping aan het Gardermeer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaar gewond. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Zeker 20 staakcaravans zijn verwoest. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. Bij de grote overstromingen in en rond Barcelona zijn zeker 2 mensen omgekomen. Straten en wegen kwamen onder water te staan en tientallen mensen moesten uit hun auto's worden gered. Ook het treinverkeer en vluchten vanaf Barcelona hadden er last van. De Spaanse regering roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en 2 vrachtschepen met elkaar gebotst. Een van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle 3 beschadigd en bij 1 daarvan kwam zelfs water binnen, maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een brood dat al 36 jaar in de diepvries ligt is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Duitse student kocht het brood in 1990 uit angst voor voedseltekorten. Die kwamen er uiteindelijk niet, maar het brood bleef wel bewaard. En het verhuisde zelfs meerdere keren mee. Uiteindelijk is het brood overgedragen aan het museum. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
28: Dankjewel. Ik snap niet dat ze zo moeilijk doen over zo'n brood, want ik had zo'n brood ook nog wel thuis liggen, denk ik. Had al heel lang in de diepvries ligt. Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. De langste vertragingen, top 3 hebben we gemaakt. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 12 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en de Ridderkerk Zuid. Daar is de parallelrijbaan afgesloten vanwege werkzaamheden die er aan de gang zijn. Je vertraging daar 10 minuten. En tot slot de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Daar is de verbindingsweg dicht, ook vanwege werkzaamheden. 9 minuten vertraging.
29: Ik denk dat jij even de flitsers moet doen. Ik krijg echt spontaan.
28: Wat heb jij nou, joh?
29: Ja, bloedneus. Nee. Ja, ik heb dat altijd als we seizoenen wisselen. Dus als het van warm naar koud gaat. En gisteren was het opeens. Hoeveel graden was het? 26 graden? En vandaag.
28: Oh, ik heb het helemaal niet zien gebeuren, lieve schat. Ik zie denken dat je met een zakdoek op je neus. Oké. Okay. Nou, de flitscontroles, die check je in de Flitspice app. Moet ik iets voor je halen?
29: Nee, ik ga helemaal oké hoor. Nee.
28: Oké. Okay. Wauw.
30: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
31: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
32: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
28: Ja, ik moet even kijken. Ben jij in staat om te werken?
29: Ja, natuurlijk. Ja? Het is maar een bloedneus. Maar ja, ik weet ook nooit zo goed wat je dan moet doen. Want sommigen zeggen je moet achterover hangen. Sommigen zeggen je moet voorover en je neusbordje dichtknijpen. Dus als je tips hebt aan de andere kant van de radio, laat het even weten.
28: Ja, stuur maar door. Maar goed, je kan praten.
29: Ja.
28: Nou, dan gaan we even praten.
29: Klinkt een beetje gek.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.
7: Weet jij al wie het is?
6: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
7: Druk op de knop in de 538-app.
28: Martijn en Julia. Ik heb zo'n beetje te doen. Ik ga een bloedzak voor je halen.
29: Your BB Rex en Payless nu op 538.

0: Stella Lefty, Boston op 538. Er gebeurde net van alles voordat dit radioprogramma goed en wel begonnen was. Hugo had ineens een bloedneus. Hoe gaat het nu?
1: Ja, het gaat wel goed. Hij is bijna dicht. Hij is nog een beetje. Ik heb allemaal super goede tips gekregen van luisteraars in de app van 538.
0: Ja, super lief.
1: Ja, echt veel. Eentje zegt, ik zie alleen J, die is BHV-instructeur. Die stuurt eerst snuiten om alle vuile troep eruit te halen. Dan naar voren en net na het botje dichtdrukken. Dat noemen we tegenwoordig de WhatsApp-houding. Duurt wat langer.
0: Nou, er komt ook een berichtje binnen hier. Hoezo wisseling van de seizoen? Die heeft gewoon een goed weekend achter de rug.
2: Martijn en Julia. 538.
0: Hey, welkom. 10:10. Goedemiddag. Zondagmiddag. Dit is Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia. En ik weet niet of jij wel eens een

0: aankoop heb gedaan waar je achteraf misschien een beetje spijt van kreeg. Maar mijn ouders zitten nu op dit moment een klein beetje in die situatie. Die hebben namelijk een nieuw appartement gekocht.
1: Oh?
0: Ja, ze gaan vertrekken uit mijn ouderlijk huis, waarin ik ben opgegroeid. Dat is best een emotioneel ding, maar daar hebben we jarenlang gezeten. Maar ze gaan kleiner wonen, met z'n tweetjes. Appartement gekocht in Eindhoven, waar ze vandaan komen. Nou, hartstikke leuk, daar gaan ze binnenkort in. Maar ja, mijn moeder vindt dat allemaal hartstikke spannend. Die heeft er echt weken niet van geslapen.
1: Want ze heeft dus dan al heel lang niet verhuisd, als jij daar bent
0: opgegroeid. Ze is al heel lang niet verhuisd, nee.
1: Zo.
0: Dat is een hele lieve manier om te zeggen dat ik heel oud ben. Wat je hebt gedaan, hè. Nee, die wonen daar echt al dik 30 jaar. Maar die gaan dus nu naar een appartementje, kleiner wonen. En dat is allemaal heel spannend. Mijn moeder heeft er echt wekenlang niet van geslapen. Maar uiteindelijk is alles rond. Handtekeningen zijn gezet. De datum is geprikt. Dus binnenkort gaan ze dus over. Dus nu begint het een beetje te landen, dat idee, dat ze zometeen ergens anders gaan zitten. Alleen, hun nieuwe appartementencomplex waar zij gaan wonen, dook ineens op in de krant.
1: Oh nee.
0: Ja.
1: Wil je?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er is dus daar, echt 2 dagen nadat mijn moeder alle handtekeningen had gezet, is daar een politieteam, zwaar bewakend en al, binnengevallen, omdat een van hun directe buren verdacht wordt van drugshandel.
1: Hey, die gaat lekker wonen daar de komende jaren.
0: Ik dacht al, wauw, die buurtfeestjes zullen daar echt wel heel vet zijn geweest de afgelopen jaren.
1: Die gaan het relax krijgen.
0: Maar dan denk je, oh, ik ga daar lekker zitten, en dan lees je 2 dagen later dat er een arrestatieteam die mijn buurman uit zijn huis trekt. Dat is toch... Ja, best wel lijp. Arme vrouw, het komt goed, man. Echt waar. Dit is Radio 538. Nieuwe muziek van Jamie Miller, zometeen Baby Doll naar Cher. Hier is Believe.

0: Babydoll van Jamie Miller op 538 bij Martijn en Julia.
1: Ja, en soms gun je een artiest gewoon net even meer dat succes. En als je denkt, joh, wat heb ik eigenlijk net gehoord? Een nieuwe naam op de 538-playlist, Jamie Miller dus. Hij komt uit Engeland. En het is zo, hij heeft zo'n mooi verhaal. Want hij wilde al zijn leven lang heel graag artiest worden. En daar heeft hij echt best wel wat pogingen voor gedaan. Maar het werkte maar niet en het werkte maar niet. En toen dacht hij, weet je wat, ik geef het op. Fuck it, ik kan geen artiest worden. Toen dacht hij, weet je, ik probeer het nog één keer. Één allerlaatste keer. En toen heeft hij dus dit nummer gemaakt, Babydoll. En dat gaat helemaal viraal op TikTok. En hij is nu één grote ster daar. En ook, hier inmiddels. En hij, als je hem ook ziet daarover. Normaal krijgen artiesten altijd een beetje, zeker die doorbreken, een beetje, wie ben jij dan? Als je de comments leest onder zijn TikToks, het alleen maar liefde over de hele wereld. Ja, iedereen gunt het hem echt.
0: Dus, wat leren we hiervan? De aanhouder wint.
1: Absoluut.
0: Daarom ben ik ook bij de radio.

0: Mira van Coldplay.
1: Je luistert 538 en daar ben je niet de enige in. Sterker nog, gisteren hadden we luisteraars hier vanuit Berlijn. Het harde. En uit de parel van de polder, wat ook wel Almere wordt genoemd.
2: Maar waar luister jij vandaan en wat ben je aan het doen? Dat willen we zo meteen even van je weten, ja.
1: Dus drop het in de app van 538. Zometeen ook muziek van Temper City en ook Afrojack. Komt eraan.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
8: nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws?
20: Tip van 538. Zeg het
21: in harmonie.
20: Zoals,
21: ik heb je kat opgesloten.
20: In de wasmachine.
21: Of, ik heb water gemorst.
20: Over je laptop.
19: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
22: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
23: In de keuken alles ready.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
23: een duet.
19: Oh ja.
23: Ik ben ook zwanger.
19: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
0: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Martijn en Julia.
25: Met zometeen de favorite van Suzanne en Freek. Afrojack.

0: Vice and Afrojack. Met Hey op Radio 538. Wie ben je? Wat doe je? En waar ben je dat aan het doen? Dat zijn gewoon dingen die we graag van je willen horen. Jules en ik. Dus als je dat zou willen delen in de app van 538, vinden we dat alleen maar leuk. Jules heeft tegenwoordig een kaart waarop ze bijhoudt waar al onze luisteraars zitten.
1: Nou, die heb ik al maanden, dan wel een jaar.
0: Nou, okay, maar voor mij is die relatief
1: nieuw. Ja, dat
0: kwam er gisteren in één keer mee. Ik wist het niet.
1: Zeker.
0: Maar wel een leuk idee om gewoon even aan te kruisen waar de luisteraars van 538 zitten, wat ze doen en vooral ook wie ze zijn. Als je even de app van 538 pakt en dan gewoon even laat weten wie je bent, wat je doet en waar je zit, dan kunnen wij voor jou een plekje op de kaart reserveren.
1: Ja, en als je me even wil helpen, want ik ben niet zo heel goed in topografie, met waar dat ongeveer dan ligt, dat zou helemaal top zijn.
0: Bijvoorbeeld zoals Raymond dat gisteren deed, dat was wel heel lief van hem.
2: Raymond uit Parel van de Polder. En mocht je het niet kunnen vinden, het ligt ongeveer daar waar Almere staat op de kaart.
0: Kijk, dus als je dat even wilt doen, als je echt op een hele rare plek zit, dan help je Jules daar echt
1: Amsterdam
0: heel veel verder mee.
1: Hoor.
0: Amsterdam lukt het. Dus wie ben je? Wat doe je? En waar zit je? Spreek het even in de F van 538. We hebben een plekje voor je op de kaart.

And I touched your face, narcotic mindfulness. And

0: Licky Doe en Narcotic op 538 bij Martijn en Julia. Wij zijn benieuwd wie je bent, wat je doet en waar je uithangt. Kun je inspreken via de app van 538, krijg je van ons een plekje op de kaart.
1: Ja, want die landkaart heb ik altijd mee. Daar hou ik al een tijdje bij waar de luisteraars van 538 aan het luisteren zijn. Dus ook jij kan je audioberichtje inspreken en een beetje opkomen voor jouw stad of dorp.
0: Is de kaart al bijna vol eigenlijk?
1: Nee, ik heb echt nog zoveel. Maar je vergeet echt hoeveel dorpen en steden Nederland heeft. Daar schrik je van. Nu ga je vragen hoeveel dan?
0: Hoeveel dan?
1: Ja, oh nee, ik ga het nu snel googlen. Hoeveel steden en dorpen heeft Nederland? Ja, nu wil ik het weten ook. Even kijken. Hier, 2502 woonplaatsen.
0: Nou, dan zijn we nog wel even bezig. Ja. Eens even kijken wat we nu kunnen afvinken. Gillian, die stuurde dit berichtje.
2: Hey, Gillian hier. Nou, ik luister nu in de auto onderweg naar mijn werk. Want ik ga straks zingen en bedienen op een salonbootje in de Amsterdamse grachten. Hoe leuk is dat?
1: Oh, leuk.
0: Hartstikke leuk.
1: Amsterdam.
0: Wijfie. Hey. Dankjewel, Gillian. Kim.
3: Goedemiddag, Martijn en Julia. Ik luister vanuit Den Haag en ben nu lekker in de gym. Hele fijne zondag. Doei. Groetjes, Kim.
4: Sporten. Hey mensen, Geert en Kloosboer hier. Vanuit Oxen, Deventer, in Zaland.
0: Ja.
4: Ik heb net vers gras gehaald voor mijn koetjes. En nadat ik ze gevoerd heb en de stal gedaan heb, ga ik zelf ook lekker zondag vieren. Fijne dag nog. Hoi.
1: Ah, oh, de koetjes worden ook verwend op dierendag.
0: Je merkt dat Geert-Jan een hele relaxe vent is.
1: Heerlijk.
0: Dat merk je aan alles. Sebastian kwam ook binnen.
5: Hey, dames en heren. Net als gisteren, gewoon weer vanuit Zutphen. Aan de IJssel. In het oosten voor jullie, ja.
1: Oh ja,
5: fijne
1: top.
5: Zondag. Doei, doei.
1: Nooit op zondag werken, oosten. Ja, gevonden.
0: Mireille.
6: Onderweg van Alkmaar naar Horen. Voor een ginger review van mijn stiefdochter.
0: Sorry, ik mag hier niet op wachten.
1: Gender reveal.
0: Ze zei ginger reveal en toen werd ze verbeterd. Een gender reveal, maar wel leuk, toch?
1: Superleuk.
0: Nog eentje doen dan?
1: Eentje.
0: Anton?
7: Hey, met Anton. Goedemiddag. Ik ben op weg naar de Jeu de Boule in 's-Hertogenbosch, waar ik ook de voorzitter ben van Petanque Union Bois-le-Duc. Dus vanmiddag lekker Jeu de Boule met mooi weer in 's-Hertogenbosch.
1: 's-Hertogenbosch, is dat hetzelfde als Den Bosch?
0: Hetzelfde als Den Bosch.

0: Zie je wel. Zie je wel, ik wist het. Iedereen verklaarde mij voor gek. Die zei, je bent echt de enige die dat ooit in zijn leven heeft gedacht. Nou, Richard?
1: Hi, ik check even in. Ik zit nu in Veghel, maar ik kom uit Den Bosch. En Julia, je bent niet de eerste die Sertogenbosch en Den Bosch door elkaar haalt. Maar voor mij is ik hier gewoon bijna tot Maastricht gereden. Omdat ik zei, de A2, dan zie je vanzelf Den Bosch staan. Niet weten dat er Sertogenbosch op de wegwijziging staat. Dus ik ben echt niet de eerste, Julia. Veel succes nog met jullie programma. Doei!
0: Die is gewoon doorgereden naar Maastricht. Die heeft ergens bij Eindhoven gedacht. Nou, ja, we zijn er bijna.
2: Sorry, maar dan ben je echt niet helemaal bij, hè?
0: Nee, ja, ik had echt geen idee. Ik heb het echt nooit geweten.
2: Nou, ik weet nu hoe glunder eruit ziet. Want jij zat te glunderen net toen dit bericht binnenkwam. Wauw.
0: Ja, moraal van het verhaal is, luister nooit naar iemand uit Brabant die zegt, je ziet het vanzelf wel.
2: Den Bosch is dus hetzelfde als Sertogenbosch. Goed. Hey, even wat anders. Vanavond speelt Oranje tegen Servië. En zometeen bellen we met iemand die 250 interlands op zijn naam heeft staan. Dat is echt een hoop wie het is, hoor je zo.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh. Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
15: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
14: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
15: Ja toch?
14: Kijk op wakkerdier.nl.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
21: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
22: What a word! And give you a word!
21: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
24: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Sneldert trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
28: 538 Nieuws. 1 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Sonja Alash. De explosie die vannacht bij een kapperszaak een groot deel van de gevel eruit heeft geblazen is ontstaan door zwaar vuurwerk. Dat laat de politie weten. Door de explosie moesten buurtbewoners hun huis uit en lag er veel glas op straat. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen. De A9 bij Amstelveen is in beide richtingen dicht door een ongeval, dat meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt nu omgeleid. Vanochtend raakte een auto een vrachtwagen die vervolgens gekanteld op de weg terecht kwam. Daardoor raakten ook delen van de weg beschadigd. De A9 is waarschijnlijk tot in de middag dicht. Bij een grote brand vanochtend op een camping aan het Gardemeer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Zeker 20 staakcaravans zijn verwoest. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gewonnen. Het is zijn eerste overwinning van het seizoen. De race begon ruim 1,5 uur later dan gepland door zware regen en technische problemen bij meerdere auto's. Verstappen verloor bij de start even de leiding, maar pakte die later terug. Hij reed daarna weg bij de concurrentie en kwam als eerste over de finish. Kimi Antonelli werd tweede. George Russell viel in de slotfase uit. Dan het weer. Vanmiddag is het zonnig met wat wolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
2: Verkeersinformatie dan door Flitsmeister op 538. Op dit moment 6 plekken waar een file staat. De plekken waar je het langste vertraging op loopt, dat zijn deze 3. De A6 Emmeloord naar Lelystad. Tussen Emmeloord en de Ketelbrug 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Daar is een verbindingsweg dicht vanwege werkzaamheden. Je vertraging is daar 9 minuten. En op de A50 Arnhem richting Os kom je tussen Heteren en Valburg in de file terecht. En dat kost je 10 minuten in totaal.
30: En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
31: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
32: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
33: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
32: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
34: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
36: De 538 Stemmenjacht.
35: Dit is de stem uit koffer 6.
0: Zeker.
35: Weet jij al?

0: leuk om een dierenfeitje te doen, toch?
1: Als jij er eentje hebt, meid, kom maar door.
0: Uiteraard, want wist jij dat paarden niet kunnen overgeven? Nee, hun spijsverteringsstelsel is zo gebouwd dat voedsel praktisch maar één kant op kan. En heel eerlijk, nu ik dit weet, heb ik nog nooit zo graag een paard willen zijn op een goede katerdag.
2: 538. Martijn en Julia.
1: Ah, in zekere zin ben je een paard. Een luxe paard.
0: Ja, oh ja. Ik dacht echt, moet ik dit nou als compliment zien? Of word ik hier even zwaar naar beneden gehaald?
1: Even iets heel anders. Het is dan wel dierendag, maar het is vanavond ook Oranje avond. Want het Nederlands elftal speelt tegen Servië. Hoort je denken, speelt Oranje alweer? Ja, Oranje speelt alweer. Laatste interland in een serie van 4 tegen Servië. Dus vanavond in Eindhoven. Dat wordt voor Virgil van Dijk, onze aanvoerder, een hele bijzondere avond. Want hij speelt interland nummer 100. Maar dat aantal valt een klein beetje in het niet bij het aantal interlands van Leon. Leon, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey. Hoeveel interlands heb jij namelijk achter jouw naam staan?
3: Ja, vanavond hebben we 252.
1: 252!
0: Dus, wat vet!
1: Even voor de goede orde, niet als speler, dat zou waanzinnig zijn geweest, maar als supporter. Jij bent bij 252 wedstrijden van het Nederlands elftal in het stadion aanwezig geweest.
3: Klopt inderdaad. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen sinds 1987. Toen speelden we overigens nog niet zo heel veel interlands. Toen speelden we er 1 keer in de 4 maanden 1, geloof ik. En nu spelen we er 4 in 10 of 12 dagen.
1: Ja, je wil zeggen, het kost wat meer tijd, die hobby van me.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: En weet je wat ik me dan wel afvraag? Zeg maar, is er dan, je bent bij zoveel wedstrijden geweest. Is er één wedstrijd die gewoon bij jou stipt op 1 staat, die je nooit meer vergeet?
3: Nou, die vraag wordt inderdaad wel vaker gesteld. En er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden. Het is natuurlijk ook de combinatie van de wedstrijd en de entourage. En ik zeg altijd, ik kan natuurlijk allerlei EK's of WK's of wat dan ook noemen. Maar ik zeg altijd die wedstrijd op Anfield Road in Liverpool. De eerste keer dat we echt voor mijn gevoel met zoveel bussen achter elkaar reden. Ja. Die wonnen we destijds inderdaad. Kwalificeerden we ons in 1995 voor het EK 96. En ja, op Anfield Road, dat was wel een legendarische wedstrijd die niet zoveel mensen mee weten, maar waar ik zelf echt ongelooflijk mooie herinneringen aan heb.
1: Wil ik de vraag even omdraaien? Ben je ook wel eens op een plek geweest bij een potje dat je dacht van, nou, ik had hier beter wat andere dingen te doen met mijn tijd?
3: Ja, ook best vaak. Eerlijk is eerlijk. Nee, kijk, die kwalificatiewedstrijden zijn natuurlijk geweldig, maar je hebt ook genoeg wedstrijden, zeker we hebben natuurlijk wel minder jaren gehad. En zeker die vriendschappelijke wedstrijden, ja, ik ben altijd alle wedstrijden van minuut 1 tot einde blijven zitten.
1: Ja.
3: Overigens was uit in Belgrado was het nog spannend, want ik kwam bij het volkslied binnenrennen. Dus dat was bijna de eerste keer, of de tweede keer dat ik het volkslied bijna miste. Maar dat zijn er ook genoeg wedstrijden die zijn gewoon minder om te zien. Maar we altijd van begin tot eind gewoon blijven supporten.
1: Okay. Hey, maar hoe lang ga je dit nog volhouden? Ik zeg niet dat je oude man bent, maar ik kan me voorstellen dat er een keer een eind aan komt. Ga jij in het harnas sterven of denk je van nou als ik het 300 heb, dan vind ik het mooi geweest?
3: Nee hoor, de laatste zeker niet. Ik ga gewoon door zolang het gaat. En ik ben inmiddels nu 55. En we gaan nog wat jaartjes door en er komen wel mooie interlands bij. Dus nee, zolang het zo mooi gaat als nu. En ik houd gewoon ook heel veel mooie vriendschappen over. En ik wil nog meer legendarische wedstrijden meemaken. We gaan zeker nog over die 300 heen. En,
0: lekker zeg. Ga je eigenlijk naar elke wedstrijd fully oranje? Ben ik dan toch nog even benieuwd naar?
3: Ja, ik heb altijd een oranje pak. Dus,
0: een leeuwpak.
3: Een oranje pak. Nee, geen leeuwpak. Inderdaad, gewoon een net oranje pak. En, ja, en een mooi hoedje. En dat was altijd mijn outfit waar ik eigenlijk al vele jaren in ga. En daar herkennen de mensen bij iedereen.
0: Oh jee, je bent echt BN'er aan het worden.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen weet wie je bent natuurlijk als hij 252 keer langskomt.
3: Ja, inderdaad. Dus,
1: Leon, ik wens jou een fijne wedstrijd vanavond. Want ik begreep dat je in de startblok staat om naar Eindhoven af te reizen. Dus ik wens jou een fijne pot vanavond. En ik ga ervoor zitten. Nou ja, liggen doe ik meestal op de bank als ik naar Oranje kijk. Als er even een shot van de tribune komt, ga ik zoeken naar een man in een oranje maatpak en een hoedje op.
3: Helemaal goed, dankjewel. Fijne dag.
1: Fijne wedstrijd. Dankjewel. Hoi, hoi.
3: Hoi.
1: Zometeen Wild Styles op 538 naar Taylor Swift, Patient Zero.

Hey, als jij Shakira en Zoo hoort in het programma van Martijn en Julia, krijg jij al maandenlang een dierenfeitje. Laat het nou vandaag Dierendag zijn, 4 oktober. Alles komt samen. Dus ik dacht misschien wel weer even...

0: Mag ik jou trouwens nog even feliciteren vandaag, Martijn?
1: Dat mag altijd, maar waarvoor dan?
0: Het is vandaag dierendag. En jij bent mijn favoriete dier.
1: Ah, nou, dat vind ik wel heel lief. Ja, ik noemde jou net een luxe paard. Dat kwam een beetje bot over. Ik had eigenlijk moeten
0: zeggen... Ik kan het hebben van jou.
1: Luxe poes. Oeh. Dat is beter. Jij bent ook mijn favoriete dier. Sowieso. Over dieren gesproken, er is iets waar we even over moeten praten zo direct. Dat later. Eerst Bente. 3, 2, 1 op 5, 3.

0: 3, 2, 1 van Bente bij Martijn en Julia hier op 538 op Dierdag. Dus als je luistert, ook al ben je een kantoortijger, een werkpaard of een luxe poes, je bent welkom. Bijzondere dag wat betreft dieren natuurlijk, maar ik kwam iets tegen op tv laatst. Zou jij iemand afwijzen, hè, de potentiële liefde van je leven, als hij of zij een huisdier heeft? Vind ik een hele wezenlijke vraag. Wil ik het zo meteen even over.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander.
12: Overzag jij het slechte nieuws?
11: Tip van 538. Zeg het
13: in harmonie.
11: Zoals,
13: ik heb je kat opgesloten.
14: In de wasmachine.
11: Of,
13: ik heb water gemorst.
14: Over je laptop.
11: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
17: een duet.
11: Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
11: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
18: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur. 6.
19: U, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
21: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
22: In de keuken alles ready.
23: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: 538, Martijn en Julia.
0: Ed Sheeran met As He's Am hoor je zo na Teddy Swims' Mr.

0: Jazzy Zam van Ed Sheeran op 538 bij Martijn en Julia.
1: Heb je dat nieuwe programma gezien van Nicolette van Dam en Bas Smit?
0: Love is Blind?
1: Ja.
0: Stukjes heb ik gezien.
1: Ja, het leeft online. Die snippets leven goed. Ja, ik heb dat dus echt gisteren gebinged. Ze hebben nu 5 afleveringen online. Waanzinnig programma. Zo ongemakkelijk dat die mensen ook überhaupt zo snel verliefd kunnen worden. Ik mag trouwens echt niks zeggen, maar zij kunnen echt snel verliefd worden. Na 3 dagen is het van, ik hou van je, ik wil met je trouwen, want daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dus je vraagt eigenlijk na 3 dagen iemand ten huwelijk, zonder dat je iemand hebt gezien.
0: Nee, want je zit inderdaad tegen een blinde muur te praten en aan de andere kant van die muur zit jouw potentiële partner. En die gesprekken gaan werkelijk overal over.
1: Ja, echt. En je leert elkaar ook heel goed kennen. En ik kwam 1 gesprek tegen en die viel me zo op.
0: Ja, ik denk dat ik weet waar je heen wil. Jij bedoelt dit.
2: Nee, ik heb nog geen kinderen. Ik heb wel een huisdier, een varaan.
3: Een wat?
2: Een varaan.
3: Wat is dat?
2: Ken je hagedissen?
3: Oh nee.
2: Ben je bang?
3: Is dat ik vind ze... Nee, ik vind ze...
2: Hij is heel schattig, maar, kan ik je vertellen.
3: Maar nu snap ik waarom je single bent.
2: Nee, dat is helemaal niet waar. Ik zoek gewoon juist een goede moeder voor mijn varaan. Zou je dat willen zijn?
3: Nee.
2: Sorry.
0: Ja, wel helemaal dierendag dit fragment. Maar ik heb dit ook gezien en ik dacht... Nou, punt 1 dacht ik, en dat klinkt misschien een beetje cru... Maar ik dacht, als jij niet weet wat een varaan is... zullen wij nooit van z'n tweeën een gelukkig koppel vormen. Maar ik vond er een beetje overdreven.
1: Ja, ik vind het... Kijk, het ging in de reacties onder dit fragment ook helemaal los. Maar het is natuurlijk een beetje 2 kanten. Want kijk, natuurlijk, als je de liefde van je leven... potentiële liefde van je leven laat lopen... omdat hij een huisdier heeft, ja, daar kan je wat van vinden. Maar ze is wel eerlijk. Ze geeft wel gewoon aan van... joh, ik zit daar helemaal niet op te wachten op zo'n
0: beest. Nou, oké, ze is wel eerlijk. Maar als ik in die situatie zou zitten... ja, ik heb geen varaan, ik heb een hond. Maar mijn hond is wel mijn allerbeste vriend. Als zij zou zeggen, ik hou niet van honden... dan zeg ik, nou, doei.
1: Ja?
0: En, ja, nee, dat is afgelopen. Bij voorbaat al.
1: Oh, doe je tegen de hond of tegen de vrouw?
0: Nee, tegen de vrouw.
1: Okay.
0: Tegen de vrouw, nee. Die hond die blijft. Die hond is met de maat. Nee, dus nou ja, goed, inderdaad. Ja, ik vond het een beetje ver gaan van het meisje in kwestie. Ik bedoel, Freek Vonk heeft ook een vooraan. Eva Jinek was al jarenlang.

0: Martijn met zijn nieuwe Emerald Eyes. Op Radio 58 bij Martijn en Julia. Iedere zondag en zaterdag tussen 12 en 3. Eigenlijk zijn wij het beste tussen het brunchen en je borrel.
1: En dat op zondag.
0: En dat op zondag. Maar ja, niemand heeft gezegd dat je op zondag niet mag drinken natuurlijk.

0: Wat koop je tegenwoordig nog voor 1 euro?
1: Oh, dat is echt heel erg weinig. Ik zit denk ik naar de euroknaller. Die zijn al lang geen euro meer. Ik noem hem wel nog euroknaller. Als ik dan me ga bestellen bij de McDonald's, zeg ik mak 1 euroknaller.
0: Dan kijken ze je aan, neem ik wel, want die staan al 2 jaar niet meer.
1: Ik kom niet verder dan een banaan. Een losse banaan.
0: 1 banaan?
1: 1 banaan.
0: Nou, dan zou je in principe strakjes 538 bananen kunnen kopen. Oh. Want je maakt kans op 538 euro. In de raad hoe dit verder gaat. Zo meteen.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das dia van Jumbo.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik.
14: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier. Vlieg door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms wil je zeggen...
2: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
1: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
6: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
5: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
6: Ja toch?
5: Kijk op wakkerdier.nl.
7: Even bollen met z'n lijf.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: 538 Nieuws. 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Neyvi Ramirez. Het noodweer rond Barcelona zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Bij alarmcentrales zijn tot nu toe 12 meldingen binnengekomen. Niemand raakte gewond, maar reizigers zitten wel met geannuleerde vluchten en stroomuitval. De verwachting is dat er nog meer hulpvragen komen. In de regio is enorm veel regen gevallen. Door overstromingen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. De explosie die vannacht bij een kapperszaak in Den Bosch een groot deel van de gevel eruit heeft geblazen, is ontstaan door zwaar vuurwerk. Dat laat de politie weten. Door de explosie moesten buurtbewoners hun huis uit en lag er veel glas op straat. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek en vraagt mensen die iets hebben gezien om zich te melden. Voor de Noorse kust zijn 3 vrachtschepen op elkaar gebotst, waaronder een Nederlands schip van rederij Wagenborg uit Delfzijl. De botsing gebeurde vannacht bij de stad Alessund. Na de aanvaring werd een grote reddingsactie op touw gezet, maar uiteindelijk hoefde niemand van boord gehaald te worden en zijn er geen gewonden gevallen. Wel hebben alle 3 de schepen schade. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gewonnen. Het is een eerste overwinning van het seizoen. De race begon ruim 1,5 uur later dan gepland door zware regen en technische problemen. Verstappen verloor bij de start even de leiding, maar pakte die later terug. Kimi Antonelli werd tweede, George Russell viel in de slotfase uit. Het weer dan nog, wolken en zon wisselen elkaar vandaag af, maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 538.
9: En dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister op Radio 538. 9 vertragingen op de A-wegen as we speak. De 3 grootste die krijg je nu van me. En dan beginnen we op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en het ziekenhuis. AMC 24 minuten vertraging door een ongeluk. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 18 minuten. En de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Werkzaamheden aan de gang, verbindingsweg dicht, vertraging 12 minuten.
18: En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
20: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
21: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
24: De 538 stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 6.
26: Zeker.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
25: Druk op de knop in de 538 app.
9: Martijn en Julia. Ja, en zometeen kun je meespelen voor 500.

0: een goede plaat is dit. Ja, weet ik vind hem echt heerlijk.
1: Ik vind het zo leuk dat Jason Derulo zich daar weer ingewurmd heeft.
0: Ja, dat heeft hij heel slim gedaan. Samen met de DJ Gosha hoorde je met Michiko. De 538 Dance Smash. Nee, dat is helemaal niet waar. Hoorde je gewoon op 538. Ik zou het gewoon willen. Ik ga het manifesteren.
1: Heb je vakantie gehad, meid? Ja, hè?
0: Hey, even wat anders. Want jij kan nu €538 winnen.
1: Weet je dat wel zeker?
0: Ja, dat weet ik zeker.
2: 538. Raad hoe die werkt.
1: Het is zo'n feest om met jou te mogen werken, weet je dat?
0: Vind je?
1: Maar even serieus, want €538 staat wel degelijk op het spel als je meespeelt zometeen met Raad hoe dit verder gaat. Je moet je voorstellen, het is altijd kut om een vervelende boodschap over te brengen. Dat je je collega moet opbiechten dat jij degene was die het laatste blikje Cola Zero uit de kost heeft getrokken.
0: Nee!
1: Dat was ik.
0: Je zei net nog, hij is
1: leeg. Sorry, Iel, ik was het.
0: Verdomme.
1: Of dat je je beste vriend moet vertellen dat hij dat shirt eigenlijk niet kan hebben. Sommige boodschappen wil je dus eigenlijk gewoon liever niet overbrengen. Maar ja, het moet, maar met een beetje melodie en harmonie komt zelfs het meest ongemakkelijke nieuws net wat beter binnen.
0: Ja, en raad hoe die verder gaat, hoor je zometeen iemand een boodschap inspreken. Daarna krijg je 3 mogelijkheden hoe dat verhaal dus verder gaat. En aan jou de taak om te raden welke antwoord echt klopt.
1: Nou, dit is een beetje de situatie. Colin en zijn zus die organiseren het verjaardagsfeest van hun vader. Dat feest is pas volgende week. Alleen als Colin op de videodeurbel ziet wie er voor de deur staat, blijkt ineens tante Anja op de stoep te staan. En ja, dat is raar.
3: Hé, hey, ik moet je even iets vertellen. Tante Anja stond dus net voor de deur. Ja, ik heb de uitnodiging van het feest bekeken en ik heb...
1: Ik heb A. haar genegeerd. B. haar jouw sjaal uitgeleend. Of C. de verkeerde datum op de uitnodiging gezet.
0: Ja, dus stuur antwoord A, haar genegeerd. B, haar jouw sjaal uitgeleend. Of C, de verkeerde datum op de uitnodiging gezet. Nu in de app van 538.
1: Is het goed? Wie weet bellen we je terug. En win je wie wel? €538 plus een Twix prijzenpakket. Dit zijn de Backstreet Boys. You are

0: Wat een banger.
1: Adela. Ain't in LA op 538. Over bangers gesproken, die daarvoor ook.
0: Ja, toch?
1: Backstreet Boys.
0: We draaien alleen maar bangers hier.
1: Ontzettend veel bangers. Weet je wat ik vroeger wilde worden toen ik klein was? Een Backstreet Boy.
0: Ja?
1: Ja, het is niet leuk. 538. Raad hoe die verder gaat. Verder ben ik vrij gelukkig gewoon met mijn carrière tot nu. Maar alleen ik wilde altijd in de Backstreet Boys toen ik klein was.
0: Dat had je heel goed gestaan.
1: Dank je.
0: Hey, in Raad hoe die verder gaat hoor je iemand zometeen een vervelende boodschap inspreken. Daarna krijg jij 3 mogelijkheden voor hoe dat verhaal dus verder gaat. En aan jou de taak om te raden welke echt klopt.
1: Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Welkom in de show. Ik ga je nog even 1 keer het verhaal uitleggen. Want dit gaat over Colin en zijn zus. Die organiseren samen het verjaardagsfeest van hun vader. Dat feest is pas volgende week. Maar Colin krijgt ineens een hartverzakking als hij ineens zijn tante Anja op zijn videodeurbel ziet staan. Daar heeft hij een berichtje over ingesproken. Dat ging zo.
2: Hey, ik moet je even iets vertellen. Tante Anja stond dus net voor de deur. Ja, ik heb de uitnodiging van het feest bekeken en ik heb...
1: Ja, ik heb A. haar genegeerd, B. haar jouw sjaal uitgeleend of C. de verkeerde datum op de uitnodiging gezet. Voordat jij je antwoord geeft, wil ik jou vragen. Heb jij zelf ooit wel eens zoiets meegemaakt?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Dat mag je zo kan herinneren.
1: Nee, want jij maakt natuurlijk geen fouten.
3: Ja, nou dat weet ik niet, maar...
0: En ik vind in Koen ook wel iemand die geen videodeurbel heeft, maar gewoon... zo'n ouderwetse, hoe noem je dat? Zo'n bel, koeienbel.
1: Waar baseer je dat nou weer op?
0: Ja, weet ik niet, omdat hij op de boerderij is.
1: Oh.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, zie je.
1: Oké, Koen, luister. Wat is jouw antwoord? A, haar genegeerd. B, haar jouw sjaal uitgeleend. Of C, de verkeerde datum op de uitnodiging gezet.
3: Dat moet antwoord C zijn.
1: We gaan het checken.
2: Ja, ik heb de uitnodiging van het feest bekeken en ik heb... de verkeerde datum op de uitnodiging gezet.
1: Ja, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Je wint €538 plus een Twix prijzenpakket.
3: Kijk, dat is mooi.
1: Dat dacht ik. En voor €538 kun jij een prima videodeurbel kopen, denk ik.
3: Ja, we gaan dat maar eens doen.
1: Koen, fijne middag. Leuk dat je luistert. Groetjes, hè.
2: Hoi.

0: 538 bij Martijn en Julia. En ieder weekend spelen we rond 3:50 de weekendquiz. Dat is een quiz die niet gaat over dit weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
1: 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed? Dan pak je €50. Wil je nou meespelen? App het woordje weekend naar de app van 538.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Bij Basic Fit

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
10: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
15: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
16: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
15: Zullen we dat eens wat vaker aan dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
16: Ja, toch?
15: Kijk op wakkerdier.nl.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: 538. Martijn en Julia.
3: Wil je 50 euro winnen in de weekendquiz? App dan het woord weekend met de app.
2: Radio 538.
3: Van Radio 538. Mark Ronson hoor je zo. Nothing breaks like a heart. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson en Miley Cyrus op Radio 538.
1: De Weekend Quiz.
0: Je zit midden in je weekend en ieder weekend spelen we rond 2:50 de Weekend Quiz. En dat is een quiz die dus niet gaat per se over dit weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
2: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Jacqueline, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij gaat het opnemen tegen Hoi. Mike. Mike, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
2: Even de scherpte test. Mike, hoeveel kopjes koffie zitten erin vandaag?
4: Geen, ik drink geen koffie. Ik drink cola zero.
2: Hoppa, ook lekker. Jacqueline, bij jou?
3: Precies hetzelfde, geen één.
2: Wel cola zero?
3: Nee, ook niet.
2: Oh. Water?
0: Drink je überhaupt?
3: Water, inderdaad, vandaag.
0: Oké. Okay. Nou jongens, het werkt heel simpel. Jullie horen zometeen een vraag. Als je het antwoord denkt te weten, roep je je naam. Dan krijg je van ons de beurt, geef je het antwoord. Is het goed, krijg je 1 punt. Is het fout, dan krijg je 1 punt. Naar de tegenstander, de eerste met 3 punten, pakt €50. Ready?
3: Ja hoor.
0: Dan gaan we beginnen.
1: Vraag 1.
2: Weekend. De speciale dag voor huisdieren die we vandaag, zondag 4
0: Mike.
2: Oktober, vieren.
3: Jacqueline.
0: Mike was iets eerder. Oh,
4: ja. Dierendag.
0: Ja, nee, ik ging er al vanuit dat hij goed was. Mike, 1-0 voor jou. We gaan door.
1: Vraag 2. Weekend.
0: De zangeres die deze week de meest bekroonde artiest ooit werd bij de MTV Video Music Awards.
3: Jacqueline.
4: Mike.
0: Jacqueline was eerder.
3: Ik denk Dolly Parton.
0: Dolly Parton, zeg jij? Dat is, niet goed. Nee, het was Taylor Swift. Wel een dappere poging.
1: Vraag 3.
2: Weekend. De acteur die Jack speelt in de film Titanic.
4: Mike.
0: Mike.
3: Zo.
0: Wat zeg jij?
4: Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo DiCaprio, zeg jij.
2: En dat is een lekker ding.
0: Goed. Maar ik wil wel even weten, Mike. Hoe vaak heb jij die film gezien?
4: 2 keer, maar je ziet wel vaak stukjes.
0: Ja.
2: Ik hoorde net volgens mij dat Jacqueline hem nog nooit heeft gezien.
0: Meen je dat nou, Jacqueline?
3: Nee, nog nooit.
0: Wow.
4: Nou, Jacqueline, zal ik het verklappen? Jack, die gaat ook.
0: Mike, €50 is voor jou en dankjewel voor de spoiler, hè.

0: Carol G samen met Bruno Mars en Still op 538.
1: Vanaf aanstaande morgen, ik wou zeggen aanstaande maandag, wordt natuurlijk gewoon...
0: Aanstaande morgen, hè?
1: Morgen is, morgenochtend pakken we de 538 stemmenjacht weer op. We zijn inmiddels aanbeland bij koffer 6, bij stem nummer 6 en bij 15.000 euro. Laat dat even op je inwerken. Stel je dit wint, hè? 15.000 euro.
0: We zeiden net tegen elkaar, ja, je kan van 1 euro een banaan kopen. En ja, dan kan je dus 15.000 bananen kopen.
1: Nou, complete plantage kun je dan kopen als je 15.000 euro wint. Maar je kan het ook ergens anders aan uitgeven, wat jij wil. Maar meld je vooral even aan via de app van 538 of via de site 538.nl. Meld je aan voor de 538 stemmenjacht. Als je meespeelt, krijg je de stem te horen in de koffer. Als je weet van wie die stem is en je geeft het goede antwoord. 15.000 euro voor jou. Dus in de app of even checken 538.nl hoe je meespeelt. David Guetta en Elfaville nu Forever Young.

0: David Guetta en Elfenville met Forever Young op Radio 538. Er zijn een aantal mensen voor wie dat geldt. Voor eeuwig jong. Niet voor mij.
1: Niet voor jou, ik wil het zeggen. Ik ben blij dat je het zelf zegt.
0: Ja,
1: Anders was ik weer de kattenkop.
0: Ik was al bang dat jij zou doen in de Hey, het is bijna 3 uur. Zometeen om 3 uur. Floris Molenaar, de man met de goede hits en de goede verhalen. En ik ga ervan uit dat er weer een bizar wereldrecord de revue gaat passeren zometeen.
2: Dat zeker. Dat zeker.
0: Ik smulde altijd
2: wel van. Ik denk, nu ga je toe naar de man die toch elke dag weer een dagje ouder wordt.
0: Nou ja, jongens, ik zit hier met allemaal mensen om me heen die veel jonger zijn dan ik. Dus ik moet even een beetje uitkijken met wat ik zeg allemaal.
2: Nee, ik ben nieuw op jullie. Als je een weekendje even op stap bent geweest, dan voel je je wel 10 jaar ouder.
0: Zo!
1: Nou, ik ben vandaag dus echt heel erg fris en ik voel me 10 jaar jonger ineens.
2: Terwijl jij gisteren op stap bent geweest.
1: Nee, dat is het unieke.
0: Ze komt hier binnen vlak voor het programma en ze zegt... Jongens, ik ben hartstikke fris. Ik ben niet op stap geweest, ik voel me een ander mens.
1: Ja, wat heerlijk.
0: Ja, maar zo ken ik jou helemaal niet.
2: Je zal niet toch aan het luisteren zijn en denk ik... Ja, maar de dag voordat jij gaat werken, dat je dan op stap gaat.
0: Ja.
2: Dan heeft Jan op de stijger niet, denk ik.
1: Nou ja, dat heeft iedereen wel eens gedaan, man.
0: Ah, een klein borreltje.
2: Een klein best.
0: Nee, maar je kwam fris en fruitig binnenvladderen, ja.
1: Ja. 1 keer en nooit meer.
0: Volgende week is het weer helemaal anders.
2: Ja, nee, want jij zocht naar een verhaal. Ja, ik heb een vrij bizar verhaal gezien over een vrouw die moest remmen in een auto in Japan.
0: Ja.
2: En de reden waarom is best wel angstaanjagend. Hoor je zo.
0: Oké, zometeen. En de hits van 538 bij Floris. Veel plezier.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie. Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
8: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
14: In de keuken, alles ready.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
16: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
22: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
24: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
23: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
24: Ja toch?
23: Kijk op wakkerdier.nl.
25: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.

0: grote app en startpunt vinden.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
3: Goedemiddag, ik ben Nevi Ramirez. Bij de grote brand op camping Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. 20 staakcaravans gingen in vlammen op. Ook een Nederlands gezin met een baby moest hals over kop vluchten. De moeder werd wakker van geschreeuw. Minuten later ging hun verblijf verloren, vertelt ze aan de Telegraaf. De oorzaak van de brand wordt nog altijd onderzocht. Minister Hans Veelbrief twijfelt of hij een omstreden UWV-maatregel wel moet doorzetten. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Het plan is om tijdelijk te stoppen met dwangsommen voor mensen die lang moeten wachten op een WIA-uitkering. Volgens Veelbrief helpt dat het UWV bij het wegwerken van de achterstanden. Maar hij begrijpt ook de kritiek. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze hun recht niet meer kunnen halen. Daarom gaat hij opnieuw naar het voorstel kijken. Het noodweer rond Barcelona zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Bij alarmcentrales zijn tot nu toe 12 meldingen binnengekomen. Niemand raakte gewond, maar reizigers zitten wel met geannuleerde vluchten en stroomuitval. De verwachting is dat er nog meer hulpvragen komen. In de regio is enorm veel regen gevallen. Door overstromingen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar weer een record aantal bezoekers getrokken. Maar liefst 7,4 miljoen mensen kwamen af op het grootste bierfeest ter wereld. Ook onder Nederlanders is het evenement populair. Reisaanbieders zagen de afgelopen weken meer boekingen richting Zuid-Duitsland. Bezoekers dronken samen 6,7 miljoen liter bier. En ook dat is meer dan vorig jaar. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 538.

Maasmeer bij Zeeburg door een ongeval 22. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik door een ongeval 26. Controle op snelheid op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 37,9. A2 Den Bosch-Eindhoven 124,2. A4 Amsterdam-Leiden 4,4. En verderop de A4 Delft-Den Haag 46,9. A7 Den Hoever-Bolsward 107,9. A9 Alkmaar-Haarlem 68,0. A13 Rotterdam-Rijswijk 5,4. A27 Hilversum-Almere 108,6. De A50 Zwolle-Apeldoorn 209,5. A58 Vlissingen-Goes 167,8. En de laatste de A67 Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de

0: van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
6: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538 app.
7: Floris Molenaar. Ik zag een verhaal over een vrouw die ineens in paniek raakte achter het stuur. En waarom dat was, hoor je zo meteen.

Choose in Texas bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Over 6 minuten hoor je het verhaal dat ik dit weekend las over een vrouw die behoorlijke schade heeft aan haar auto. De bizarre oorzaak daarvan. Hoor je zometeen naar Lady Gaga. Dit is Alejandro bij 538.

Tygo en Take Me Back bij 538. Wat is het meest bizarre dat jij ooit hebt meegemaakt achter het stuur? Als je geen rijbewijs hebt, heb je misschien wel eens in de auto gezeten. Heb je ook wel eens misschien wat raars meegemaakt. Ik heb een keer een klapband gehad. Weet je of je dat kent, dat gevoel? Dat is een knal, jongen. Je weet niet wat je denkt. Nou, die auto die ontploft. Een klap, jongen. Niet te geloven. Vooral ook zaak trouwens dat je dan snel eventjes veilig naar de zijkant gaat. Want ja, je hebt ineens maar 3 wielen over waar je mee kunt rijden. Goed gekomen, gelukkig. Nieuw bandje erop. Gaan met iemand aan. Maar het kan raar lopen op de weg. Ik las van het weekend ook weer een verhaal over een vrouw in Japan. Die heeft ook enorme schade aan haar auto. Ze moest namelijk stoppen omdat er een beer overstak met haar jongen. Alleen die beer die draaide zich ineens om. En die rende als een met een noodgang op die auto af. Klom erop, begon te krabben aan dat ding. Begon er een paar keer tegenaan te beuken. Nou, enorme schade. En ja, ik zie je jezelf aankomen bij het schadebedrijf. Hè? Dat je, ja, dit is door een beer veroorzaakt. En ja, dan denk je, ja, inderdaad mevrouw. Denk je een rondje te gaan rijden op je zondagmiddag? Zie je deze beren op de weg? Zo is dat dan dus. Dit is Radio 538 met TLC en Waterfalls.

0: echte een 90s kid.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week uit de actualiteit. De grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Dus even kopje erbij, welke kop hoort hierbij?
2: Het is alleen een businessmodel wat niet past in deze buurt.
0: Ja, stond er boven. A, lachgaskraampje van buurjongetjes wordt in Amsterdam-Zuid niet gewaardeerd. Stond er boven. B, TikTok-trend zorgt voor lange rijen, buurtbewoners zijn het zat. Of C, gemeente wil wolkenkrabber bouwen in Wassenaar. Even een keertje luisteren, dit stuk.
2: Het is alleen een businessmodel wat niet past in deze buurt.
0: Ja, dus A, lachgaskraampjes. B, TikTok-trend zorgt voor lange rijen. Of C, gemeente wil een wolkenkrabber bouwen in Wassenaar. Wat is volgens jou het antwoord? A, B of C? Geef het aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Juiste antwoord hoor je zo.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
3: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Domino's.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne shakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
20: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
21: Van het bos tot in de tuin.
20: Zagen.
21: Snoeien.
20: Blazen.
21: Maaien.
20: Meer maaien.
21: En nog meer maaien.
20: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
21: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
20: Stiel. Sterk werk.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren. Zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
2: Het is alleen een businessmodel wat niet past in deze buurt.
0: Dat hoor je over 6 minuten.
5: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Stella Lefty hoor je zometeen naar Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: erbij. Wilma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, oh, jij bent lekker aan het genieten van het zonnetje volgens mij, hè, vandaag?
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, en hoe gaat dat eraan toe bij Wilma in Heemskerk?
1: Nou, gewoon lekker in de voortuin genieten.
0: Oh, lekker. Wat is het temperatuur? Is het korte mouwen weer bij je? Of,
1: ja.
0: Korte mouwen?
1: Lekker. Zeker weten.
0: En dan lekker wat te drinken erbij?
1: Ja, een sinaas.
0: Oh, wat goed. En dan begin jij gewoon met nog een lekker klein kleurtje aan de nieuwe week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heerlijk, wat wil je nog meer? Goed zo. Lekker bezig, Wilma. Je ziet ook nog in de kop erbij, je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Grote vraag is welke kop, welke headline stond daar boven? Het gaat om dit fragment.
2: Het is alleen een businessmodel wat niet past in deze buurt.
0: Ja, Wilma, was dat A, lachgaskraampje van buurjongetjes wordt in Amsterdam-Zuid niet gewaardeerd? Was dat B, TikTok-trend zorgt voor lange rijen, buurbewoners zijn het zat? Of C, gemeente wil een wolkenkrabber bouwen in Wassenaar, wat denk je?
1: B.
0: Ja. Gaan ze even luisteren.
3: Of ze moeten een andere locatie zien te vinden. Of het aantal klanten had teruggebracht moeten worden.
0: Ja hoor, was het goede antwoord. Ja, het is hommeles in Amsterdam-Zuid. Buurtbewoners die worden helemaal gek van grote TikTok-rijen. Specifiek bij Fabelfriet, dat is een frietzaak. Die zorgen voor enorme rijen in de buurt, heel veel afval op straat. En daardoor dalen ook de huizenprijzen in de buurt trouwens. Dus dat wordt niet gewaardeerd.
1: Nee, echt niet.
0: Had je het meegekregen in het nieuws?
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay, ja. Zou je zelf in een TikTok-rij gaan staan?
1: Nou, nee. Nee, echt niet.
0: Nee. Zeker niet als het zonnetje schijnt. Dan gaat Wilma gewoon lekker voor het huis zitten.
1: Nou, zo is het.
0: En laat ze die friet gewoon bezorgen. Het was het goede antwoord, Wilma. Dat betekent dat we het 50 prijspakketje kant op gaan sturen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ik zal kijken of we nog een zonnebril hebben ook. Dus, doen we die erbij, dan zit je helemaal gebakken daar voor je huis.
1: Ja, echt zo.
0: Wilma, geniet er nog even van, hè, daar in het zonnetje.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei.
0: 538 met de nieuwe band en zometeen naar Delirium.

0: en parachute bij Radio 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: Wat is er nou? Dit is een jong meisje. En die werkt in een stoffertjesfabriek. Ja? Weet je, gewoon ouderwets, weet je, stoffertjesfabriek, weet je, stoffer en blik, weet je.
2: Stoffer en blikfabriek.
1: Ja. En die gaat helemaal geweldig. En dat is de jongste werknemster. Ja. En het gaat helemaal goed en helemaal blij, die kerel. En op een gegeven moment, ze gaat s'morgens wel eens weer naar de werk gaan. Komt onder de douche vandaan. Staat voor de spiegel, schrikt er eigenlijk helemaal wezenloos. Oh. En ze kijkt ze naar beneden, krijgt ze allemaal stoppeltjes op de doos.
3: Nee.
1: Ze denkt, dat komt van die stoffertjesfabriek, dus die komt op de werk. En ze zegt tegen die baas, ja, goedemorgen, zes, maar dit is mijn laatste dag. De laatste dag, hoezo dat? Ja, dat kan ik niet vertellen. Ja, dat kan ik toch wel vertellen. Hij zegt, maar hoezo de laatste dag? Je hebt het helemaal voor elkaar, je hebt het helemaal leuk hier. Oh. Je bent de jongste, de beste werknemster. Ja, maar ik kan niet vertellen waarvoor. Maar hij blijft een half uur door. Hij zegt, nou, zes, ga ik het maar vertellen. Ik krijg allemaal haartjes daar. Ja, zit je maar lieverd. Dat is normaal als je groot. Nee, ze zit de kop van die stoffertjesfabriek. Hij zegt, ik ga nu heel ver. Ga ik het je laten zien als je groter wordt dat het normaal is. Dus je laat zijn broek zakken en zeggen, nou ga ik helemaal weg, want jij bent ons deeltje aan.
0: Ja hoor, elke woensdag 9:15. Een nieuwe mop van Arie in de Ochtendshow.

0: 538 met Jugel en Jamaican.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Ja, misschien herkenbaar voor je. Je hoort een nummer en je denkt, hey, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is het concept van Floris Lookalietjes. Twee nummers die op elkaar lijken. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Lookalietje. Lijkt namelijk op Joe End of Beginning. Even zeg maar dit stuk. Ja, heb je enig idee waar die op lijkt? Het antwoord hoor je zo.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
11: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
13: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
14: in harmonie.
13: Zoals,
14: ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine.
13: Of,
14: ik heb water gemorst. Over je laptop.
13: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slecht nieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix pakket. Meer info op 538.nl.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
14: een duet.
13: Oh ja.
14: Ik ben ook zwanger.
13: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: 538 Nieuws.
20: 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Neevi Ramirez. Een Nederlands gezin met een baby is maar net ontsnapt aan de grote brand vanmorgen op camping Bella Italia aan het Gardameer. Tegen Hart van Nederland vertelt de vader dat er geen enkele rookmelder afging. Het gezin werd pas wakker door geschreeuw van andere campinggasten. Kort daarna sloegen de vlammen over naar hun eigen vakantieverblijf. Bij de brand raakten zeker 24 mensen gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht. In een woning in Bergen op Zoom is een dood persoon gevonden vanmorgen. De politie heeft daarvoor een 38-jarige man uit Roosendaal aangehouden. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. In en rond de woning wordt uitgebreid onderzoek gedaan en ook buurtbewoners worden gehoord. De politie verwacht daar nog dagen mee bezig te zijn. Honderden middelbare scholen in Frankrijk blijven morgen dicht na een week vol rellen en protesten. Het gaat om 400 tot 500 scholen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of die zwaar beschadigd zijn, zegt de Franse minister. De afgelopen week werden 24 scholen in brand gestoken of geplunderd in het land. Tientallen leraren en medewerkers raakten gewond. De protesten begonnen door klachten over onder meer volle klassen, lesuitval en slechte voorzieningen. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Maar liefst 7,4 miljoen mensen kwamen af op het grootste bierfeest ter wereld. Ook onder Nederlanders is het evenement populair. Reisaanbieders zagen de afgelopen weken meer boekingen richting Zuid-Duitsland. Bezoekers dronken samen zo'n 6,7 miljoen liter bier. En ook dat is meer dan vorig jaar. Krijg je nog het weer? Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige periode met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 538.
2: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is redelijk druk. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A6 Emmeloord Lelystad bij de Ketelbrug 17 minuten. A28 Amersfoort Zwolle bij Hoevelaken. De verbindingsweg dicht door werkzaamheden 13 daar. En de A44 de laatste Wassenaar Amsterdam bij Kaagdorp. De afrit dicht en een kwartiertje. Controle op snelheid gemeld op de A7 Den Hoever Bolsward. Hectometerpaal 107,9. A9 Amstelveen Haarlem 33,2. A13 Rijswijk Rotterdam 6,0. De A27 Almere Hilversum 108,0. A28 Hogeveen Assen 155,7. En de laatste de A67. Eindhoven in de richting van de Belgische grens op de rem bij 18,0.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
23: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
25: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: 538. De 538 stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 6.
28: Zeker.
27: Weet jij al wie het is?

0: Temper City en Self-Aware. Oké, waar lijkt dit stukje op? Ja.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt, wat verdikken we dit? Dit lijkt op een ander nummer. Zodra je weet welke twee dat zijn, kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je toch ook maar heel eventjes denkt aan het andere nummer. Nou, precies dat is het concept van Floris Lookalietjes. We gaan ook elke week op mijn TikTok, Floris.molenaar, op zoek naar zoveel mogelijk van die Lookalietjes. Nummers die dus op elkaar lijken. Dat kunnen trouwens die van jou zijn. Mocht je er ook twee hebben waarvan je zegt, ja, dit is echt twee druppels water. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jou wereldkundig gaan maken. En gaan toevoegen aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes op mijn TikTok. Daar staat ook inmiddels Temper City en Self-Aware op die je net hoorde. Gaat dus om dit stukje. Ja, dat lijkt dus heel erg op Joe, End of Beginning. Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Vind je elke donderdagmiddag om 5:38 uur. 2 nieuwe...

Jackson en Beat It. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij Radio 538. De 50 allergrootste knallers van dit moment. In de 538 op 50. Momenteel op nummer 33. Flair en door het oog van de nacht.

0: Zane, Eyes Closed bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een bericht op Instagram dit weekend over een oude vrouw. 104 is ze. En ze heeft haar geheim gedeeld over hoe ze 104 geworden is. Wat zou het zijn? Je hoort het zo.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: Doei doei!
10: Tegen je buren, schoolpleinouders en...

0: en altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: 538, Floris Molenaar.
14: Over 6 minuten hoor je een bijzondere tip over hoe je heel oud kunt worden.

0: Topic, Can't Stop the Feeling. Hou jij van pindakaas?
1: 538.
0: Ja, dat is echt zo'n product. Je houdt ervan of je vindt het vreselijk, hè? Ja, en dan is de kans ook nog groot als je het niet lekker vindt. Dan heb je ook al zo'n scheur of hekel aan de geur van pindakaas. Iemand die net pindakaas heeft gegeten, daar komt dan een loeft vanaf. Ja, ik vind het heerlijk hoor. Vanmiddag nog lekker broodje pindakaas gegeten bij de lunch. Van die 100% pindakaas. Dat is best wel een beetje van die druiperige pindakaas. Mijn vriendin die kan het zelfs snoepen uit de pot. Gewoon direct uit de pot met een klein lepeltje of zo'n klein hapje pindakaas. Dat is een echte liefhebber. En zeker trouwens van die 100% pindakaas zit ook vol met gezonde vetten. Dus dat is niet eens slecht voor je. Dus hoe kom ik erop? Ik zag een bericht vandaag over Ella uit Amerika. Dat zag ik op Instagram. Die is 104 jaar oud, deze Ella. En die heeft dus haar geheim gedeeld om die hele hoge leeftijd te halen. Wat doet ze nou? Ze heeft een stoel. Daar zit ze het grootste deel van de dag in. Want ja, ze is 104, dus wat wil je. Maar naast die stoel heeft ze dus een pot pindakaas staan. Waar ze af en toe even een hapje van neemt. Oh, even af en toe, eigenlijk net als mijn vriendin. Die is alleen geen 104, maar die eet net als mijn vriendin. Af en toe even zo'n hapje pindakaas. En dat is dus haar geheim, volgens haar. Waardoor ze dus sterk blijft. Doordat ze af en toe even een beetje pindakaas eet. Mocht je er niet van houden, misschien alsnog een goed idee. Wil je 104 worden om af en toe even een likje pindakaas te nemen? Direct toch even benieuwd. Hè, wat zou bijvoorbeeld Monica Geuze, wat vindt die nou? Vindt die pindakaas ook lekker?
2: Het is zo lekker.
0: Ach, ja. Wil wat?
2: Het is zo lekker.
0: Oh ja. Ja, maar goed. Monica Geuze die vindt zelfs tomatenpuree lekker. Dus ja.

0: Tupac en Changes bij Radio 538. Treed jij in de voetsporen van Romy in de 538 Stemmenjacht?
1: Ik denk Lucas de Weg van Lucas en Steve.
2: Romy! Holy shit! 15.000 euro!
0: Ja, ook jij kan 15.000 euro winnen. De Stemmenjacht in volle gang. Koffer 6 in het spel. 15.000 euro zit erin. En die kan van jou zijn. Aanmelden via 538.nl.

0: Maurice Wims, Mr. Know-it-all bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag op Instagram over een man die heeft een wereldrecord te pakken. En hij heeft daarnaast ook weinig problemen met het opbergen van de spullen in zijn keuken. Dat heeft iets te maken met dat wereldrecord. Dus spullen in zijn keuken en een wereldrecord. Waar het over gaat, hoor je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
4: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
5: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
4: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
5: Ja, toch?
4: Kijk op wakkerdier.nl.

0: Korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: De hits van 538, overal in Nederland.
2: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
1: Maak jouw feest onvergetelijk.

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Goedemiddag, ik ben Neje Viramires. Een Nederlands gezin met een baby is maar net ontsnapt aan de grote brand vanmorgen op camping Bella Italia aan het Gardameer. Tegen Hart van Nederland vertelt de vader dat er geen enkele rookmelder afging. Het gezin werd pas wakker door geschreeuw van andere campinggasten. Kort daarna sloegen de vlammen over naar hun eigen vakantieverblijf. Bij de brand raakten zeker 24 mensen gewond. Een 17-jarige motorrijder is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk, dichtbij Kuik. De jongen botste op een boom op een weg buiten de bebouwde kom. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep Brabant. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie had de 17-jarige geen rijbewijs. Ze gaan vooralsnog uit van een eenzijdig ongeval. Honderden middelbare scholen in Frankrijk blijven morgen dicht na een week vol rellen en protesten. Het gaat om 400 tot 500 scholen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of die zwaar beschadigd zijn, zegt de Franse minister. De afgelopen week werden 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Tientallen leraren en medewerkers raakten gewond. De protesten begonnen door klachten over onder meer volle klassen, lesuitval en slechte voorzieningen. En op Dierendag zetten we de grootste uil ter wereld even in het zonnetje. De oehoe. Die is namelijk bezig met een flinke opmars in Nederland. Het aantal leefgebieden groeide in een jaar tijd van 129 naar 165. De roofvogels broeden steeds vaker op industrieterreinen en in kerktorens in ons land. En volgens kenners is dat een teken dat het goed gaat met de oehoe. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 538.
4: Nog even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A28 Amersfoort Zwolle bij Hoevelaken. De verbindingsweg dicht door werkzaamheden. 9 minuten. A58 Breda Tilburg bij Sint-Annabos door een ongeval. 9 en de A76 de laatste. Richting de grens door de controles de weg dicht. 14 minuten daar. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Amsterdam Leiden. Hectometerpaal 4.1. A4 verderop Belgische grens Bergen-op-Zoom. 248.1. En de A7. Den Oever-Bolsward 107.9. Dat is volgens mij een controlecamera. Dus even goed kijken. Misschien dat er inmiddels wel een flitser staat. Check het even. A9 Amstelveen-Haarlem 33.2. A13 Rijswijk-Rotterdam 6.0. A16 Rotterdam-Dordrecht 31.3. A27 Almere-Hilversum 108.0. En de laatste de A67 Eindhoven richting de grens van België. Op de rem bij 18.0.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Odido.
11: De 538 stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 6.
13: Zeker.
12: Weet jij al wie het is?
11: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
12: Druk op de knop. in de 538-app.
4: Over 6 minuten hoor je het verhaal over een man die iets bizars kan oprollen.

0: Fever Dream. Ben jij een krachtpatser?
1: 538.
0: Ja, misschien sta je wel meerdere keren per week gewichten te smijten in de sportschool om lekker sterk te worden. Misschien ben je van jezelf heel sterk. Die figuren heb je ook. Die doen helemaal niks en die winnen alles met armpje drukken. Ja. Misschien heb je net als ik dat je... ik heb wat spieren verloren de afgelopen maand. Ik ben een kilootje of 11 afgevallen deze zomer. Gewoon minder eten, meer bewegen. Dat was voor mij de succesformule. Maar ja, daardoor zijn mijn biceps nu ook een stukje minder groot. Ik voorlopig even niet meer armpje drukken voor mij. Even weer een beetje opbouwen. Maar wel lekker, 11 kilootjes. Maar ja, goed, dus niet zo sterk meer tegenwoordig. Ik zag een filmpje op Instagram dit weekend. Zo kom ik erop van Dimitro. Dat is een kerel uit Oekraïne. Ja, ik wist niet wat ik zag. Op dat filmpje zie je dus die Dimitro met een koekenpan in zijn handen staan. Gewoon een ding van 16 centimeter doorsneden. En die rolt hij dus op. Gewoon tot een klein rolletje. Een koekenpan oprollen tot een klein rolletje. Dat is ook het wereldrecord. Het kleinst opgerolde koekenpannetje ter wereld. Maar ja, zie het voor je. Een koekenpan. Dat zijn niet de meest oprolbare dingen die je kan bedenken. Maar voor Dimitro is dat geen enkel probleem. Mocht je het filmpje willen zien, die zet ik wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story dan zie je hem gaan, Dimitro. Pannetje oprollen. Ja, zo makkelijk. Hij past wel daarna heel makkelijk in het keukenkastje.

Direct en My Friend bij Radio 538. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag... ja, dat is toch lekker, hè? Kleine tip van mij, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538. Daar vind je namelijk alle hoogtepunten.

0: uit de 538 ochtendshow van de afgelopen week. Er is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de grote vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Bas Smit was de gast de afgelopen week in de ochtendshow. De man van Nicolette van Dam. Hij is samen met Nicolette bezig met een tv-programma. En hij neemt daarvoor ook de nodige maatregelen.
1: Ik drink al weken niet, want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Is dat A, joh, ik pas er bijna niet in beeld. B, ik snap niet hoe presentatoren dit vol kunnen houden. Of C, ja, op de radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Dus wordt daar gezegd A, ik pas er bijna niet in beeld. B, ik snap niet hoe presentatoren dit volhouden. Of C, ja, op de radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Stuur jouw antwoord A, B of C allemaal door rechtsboven in de app van 538. Juist antwoord hoor je zo.
2: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
3: Maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
5: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
9: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
10: In de keuken alles ready.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, some extra, Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
20: Domino's.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Later en altijd.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Bas Smit was afgelopen week de gast in de 538 ochtendshow. Die is namelijk bezig met een tv-programma. En hij is ook bezig met de nodige maatregelen voor dat tv-programma. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
1: Ik drink al weken niet, want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, het antwoord hoor je over 6 minuten.
2: 538, Floris Molenaar.
0: Ook de Bouza, zometeen naar Samber. Dit is 12 to 12.

0: Dus hier bij Radio 538 vanaf 6 uur 's ochtends. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen een nieuwe werkdag in. Dat is soms word je vroeg wakker dat je denkt, ja, ik kan wel even een lachje gebruiken. 538 is the place to be. Voor de ochtendshow quiz, Helene aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Wat klinkt dat al gezellig, Helene.
1: Wel, hè?
0: Ja, wat heb jij gedaan vandaag?
1: Ik heb de hele dag gewerkt.
0: Oh, wat voor werk doe jij?
1: Ik werk op een zorgboerderij in Zomeren. Daar doe ik de horecabegeleiding.
0: Oké, een zorgboerderij. Maar dan dat is met mensen die met een beperking?
1: Met een beperking, ja, klopt.
0: Oké. Wat zijn nou de mooiste dingen die je daar meemaakt tijdens je werk?
1: Nou, dat je al die mensen die daar komen werken en ook de mensen die op bezoek komen een hele fijne dag kan bezorgen.
0: Oké.
1: Dat is het allerleukste.
0: Ja, dus de mensen die daar werken, die hebben daar ook echt even de dag van hun leven.
1: Ja, precies. Ja, die draaien gewoon een dagje mee. En dat is heel dankbaar werk.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk zeg. En maar ben je dan zelf eigenlijk vooral bezig met zorgen dat al die mensen hun ding doen? Of ben je zelf ook in de horeca aan de gang?
1: Ik ben ook mee aan het werken in de horeca, maar ik ben ook de mensen aan het begeleiden. En ja, vervolgens ook eigenlijk het restaurant aan het, het zorgen dat iedereen zijn natje en droogje heeft.
0: Dus jij bent zeg maar multitasker van beroep?
1: Juist, dat ja.
0: Heel goed.
1: En ondertussen radio luisteren.
0: En
1: ook,
0: ondertussen, ook, zeg maar, om dat multitasken nog even wat uit te breiden. Heel goed.
1: Ja, precies.
0: Je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Een stukje is daaruit weggepiept. En jou de vraag, Helene, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Bas Smit was de gast. De man van Nicolette van Dam. Zij doen een tv-programma tegenwoordig. En Bas die heeft de nodige maatregelen getroffen.
2: Ik drink al weken niet. Want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, Helene, is dat A, ik pas er bijna niet in beeld? Is dat B, ik snap niet hoe presentatoren dit vol kunnen houden? Of C, op de radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Wat denk je?
1: Nou, het is antwoord C.
0: Antwoord C, we gaan even luisteren.
2: Ik drink al weken niet, want ik denk, je krijgt zo'n bolle harsjes op die tv. Dat is echt niet normaal. Op de radio kom je er nog mee weg, hè, Rick? Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Had je het live gehoord?
1: Ik heb het gehoord en ik moest er smakelijk om lachen.
0: Ah, heel goed. Nou kijk, dat multitasken, maar je let nog op ook.
1: Zeker weten.
0: Het staat
1: ja,
0: niet meer een beetje aan. Heel goed. Wat leuk. Nou, het was het goede antwoord. Betekent dat het 50 euro prijzenpakketje kant op komt.
1: Nou, leuk. Dankjewel.
0: En ik gun iedereen een vrolijke collega zoals jij, Helene.
1: Nou, dankjewel. Jij hebt fijne uitzending nog.
0: Maak er een mooie zondag van.
1: Oké, dankjewel. Hoi.

0: in het dan groen.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei-doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, of 6.
9: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
11: Honda, the power of dreams.
12: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
13: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander.
14: Hoe verzacht jij het slechte nieuws?
13: Tip van 538. Zeg het
15: in harmonie.
13: Zoals
15: ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
13: Of
15: ik heb water gemorst.
16: Over je laptop.
13: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
16: een duet.
13: Oh ja.
16: Ik ben ook zwanger.
13: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
16: Welkoop!
18: Weet wat te doen.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeluk weer deels open. Verkeer vanuit Alkmaar richting Diemen kan weer over de snelweg rijden. De andere rijrichting blijft tot zeker 8 uur vanavond dicht, zegt Rijkswaterstaat. Zij zijn nog bezig met herstelwerkzaamheden. Vanochtend raakte een vrachtwagen van de weg, kantelde en belandde bovenop een auto. Een Nederlander is op de luchthaven van Suriname betrapt met 6 zangvogeltjes in zijn bagage. Volgens de Surinaamse politie wilde hij die meenemen naar Nederland. De dieren zaten verstopt in zelfgemaakte houten kooitjes. De man kreeg een boete van zo'n €3000 en moest de vogels inleveren, dat schrijft de NOS. De illegale handel in zangvogels groeit, waarschuwen dierenorganisaties. Het is een serieuze dreiging voor de vogelpopulatie in Suriname. En wie naar het British Museum in Londen gaat, moet wat geduld hebben. Bezoekers stonden soms wel 2 uur in de rij voor het beroemde tapijt van Bayeux. Het bijna 70 meter lange middeleeuws tapijt vertelt als een soort stripverhaal hoe Engeland werd veroverd. Door de drukte werden vorige week al honderden bezoekers met een gekocht ticket weggestuurd. Het museum gaat nu langer open blijven. En op Dierendag zetten we de grootste uil ter wereld even in het zonnetje. De oehoe. Die is bezig aan een flinke opmars in Nederland. Het aantal leefgebieden groeide in een jaar tijd van 129 naar 165. De roofvogels broeden steeds vaker op industrieterreinen en in kerktorens in ons land. En volgens kenners is dat een teken dat het goed gaat met de oehoe. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af met een graad of 19. Vanavond is het rustig herfstweer. Het blijft droog met weinig wind. Temperatuur zakt geleidelijk. En dit was het nieuws op Radio 538.
6: Dan het verkeer door Flitsmeister met de 5 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langs van dit moment. We beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Hoevelaken. Er lopen dieren op de weg. Die denken ook, ja, dierendag, krijg je allemaal de kleren. 10 minuten vertraging daardoor. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hoevelaken is de weg afgesloten. Daardoor 9 minuten vertraging. En de A58 Bergen op Zoom richting Tilburg bij Ulvenhout is een ongeval gebeurd. Daardoor 21 minuten vertraging. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
26: Je avond, groter dan groots, beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: De 538 Stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 6.
32: Zeker.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
31: Druk op de knop in de 538-app.
33: Julia van Rijendam.
6: Yes, het is 6 uur geweest. Het startje van je weekend vieren we samen. Met zometeen

Ella Langley en Choosing Texas op Radio 538. Waarom vallen we toch altijd op mensen waarvan je eigenlijk al van het begin weet... ja, dat is eigenlijk gewoon echt geen goed idee. Je kent het wel, je vrienden die waarschuwen. Zelf zie je ook wel heus dat er wat, waarschuwingslampjes branden, zeg maar. En toch denk je... ja, maar ja, hij is wel gewoon echt leuk, weet je wel. En blijkbaar is het ook niet zo gek, want juist eigenschappen die later behoorlijk irritant kunnen worden, kunnen in het begin heel aantrekkelijk zijn. Iemand is dan niet arrogant, maar gewoon, hij is gewoon lekker zelfverzekerd. Niet onvoorspelbaar, maar ja, jij vindt dat op dat moment spannend. En iemand die nooit terugbelt, dat is natuurlijk gewoon heel mysterieus, juist wel leuk. Ja, tot je dan ineens 3 maanden verder bent en denkt, oh, wacht eens even, hij was gewoon al bloedirritant. Nou, en precies daar zingt Jamie Miller over in zijn nieuwste nummer Baby Doll. Hij weet eigenlijk al, dit gaat waarschijnlijk niet goed aflopen. Maar ja, probeer dat verliefde hoofd dan maar eens uit te leggen. En Jamie die zag alle waarschuwingsborden langs de weg en dacht... weet je wat, ik rij gewoon door. Nieuwe muziek, nu op Radio 538. Jamie Miller en zijn nieuwste Baby Doll. Hoor je nu.

Goedenavond, het is 10 minuten voor 6:30. Misschien wel een beetje een gemiddelde etenstijd voor een Nederlander, toch? Dus mag ik gewoon even een eetsuggestie voor je opgooien? Ik heb gisteren namelijk zelf kipsaté gemaakt. Je moet even weten, ik kook echt nooit. Dus ik wil hier gewoon even flink mee pronken, want het zag er echt goed uit. Ik heb het zelfs vrijdagnacht tegen de taxichauffeur gezegd. Meneer, ik ga morgen kipsaté maken met zelfgemaakte satésaus. Ja, een beetje alsof ik genomineerd was voor Heel Holland Bakt, weet je wel. Maar toen zei hij dus van, dan moet je even Faya Lobby halen. Dat is een Surinaamse pindakaas. En daar wordt je satésaus dus blijkbaar echt enorm lekker van. Beetje spicy is het. En nou ja, uiteindelijk heb ik braaf geluisterd, dat gehaald. Echt waanzinnig. Je wilt nooit meer satésaus uit de supermarkt. Gewoon heel simpel, pannetje pakken, kokosmelk erin doen, sambal, gember, Faya Lobby pindakaas, even roeren en klaar. Heerlijk. Ik zou ook willen zeggen, voor meer kooktips, volg me even op Instagram. Maar ik denk dat je daar eerder ziet waar ik uit eten ga dan dat ik het zelf maak. Hey, we blijven nog even in de Zuid-Amerikaanse sfeer. Hè? Van Surinaamse pindakaas naar een Colombiaanse zangeres, Karol G, nu met Bruno Mars.

0: Carol G is dus samen met Bruno Mars en Still op Radio 538. Zometeen hoor je Jason Derulo en Michiko. En ook een enorm grote classic. En ik ben benieuwd of je hem herkent aan de eerste tonen. Oké, luister. Welke het is, hoor je zometeen.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Overzag jij het slechte nieuws? Tip van

0: Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik.
7: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren T-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: 538, Julia van Rijndam.
21: Zometeen Alex Warren ook. Another komt eraan naar DJ Gorsha nu.

was hem, Valerie, Mark Ronson en Amy Winehouse op Radio 538. Het is 4 oktober, dierendag, klopt. Maar in mijn hoofd hoort het dan ook te waaien, te regenen, grijze lucht. Maar eerlijk, vandaag was gewoon een prachtige zonnige dag. Dus dan kunnen we ook prima nog even door met zonnige muziek, toch? Zometeen, Another Talk To You komt eraan.

0: let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring him to the house.
1: Oh God.
2: Oké, wat zou jij als tienjarige kiezen als je ouders zeggen... je krijgt of een gitaar, of je krijgt een Nintendo DS? Ja, ik zou daar niet heel lang over na hoeven te denken. Maar Sven Seliers, die koos dus voor een gitaar. En achteraf was dat misschien wel een van de beste keuzes die hij ooit kon maken. Want die gitaar die ging namelijk jaren later zelfs met hem mee... toen hij van Zuid-Afrika naar Nederland verhuisde. En inmiddels staat hij hier gewoon zijn eigen muziek te maken... en op steeds grotere podia. Dus eigenlijk begon het allemaal ergens met een tienjarig jongetje dat dacht... Nou, laat die Nintendo maar zitten. Said no one ever. Sven Seliers dus wel. Je hoort hem nu met Somebody New op 538.

0: One Day op 538 en Love of My Life. Stel, hè, jouw favoriete snack wordt ineens duurder door extra belasting. Ja, in Frankrijk dreigt dat te gebeuren. Maar voor één product hebben ze dus alvast een uitzondering gemaakt. En welke dat is, hoor je zo meteen.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
11: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
10: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
11: Ja, toch?
10: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Goedenavond, ik ben Neefje Ramirez. De A9 bij Amstelveen blijft richting Alkmaar tot maandagochtend dicht. Rijkswaterstaat moet het wegdek opnieuw asfalteren nadat bij een zwaar ongeluk vanochtend diepe krassen zijn ontstaan. Verkeer richting Diemen kan inmiddels weer over de snelweg rijden. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen op een personenauto en kwam dwars op de weg terecht. Omrijden kan via de A10. De chauffeur van de Nederlandse OAP-bus die vorige maand verongelukte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlandse vakantiegangers om het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur spreekt op sociale media van een nachtmerrie en zegt dat hij wenst dat alles teruggedraaid kon worden. Hij bezocht onlangs de plek van het ongeluk en krijgt professionele hulp om het drama te verwerken. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De kapper van wie vannacht de zaak werd opgeblazen in Den Bosch zegt geen idee te hebben waarom hij doelwit is geworden. Hij vertelt aan Hart van Nederland dat hij al 10 jaar in de wijk werkt en een goede band heeft met klanten en buurtbewoners. Bij de explosie, die volgens de politie werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk, raakte niemand gewond. Wel is een groot deel van de gevel opgeblazen. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. En wie naar het British Museum in Londen wil, moet wat geduld hebben. Bezoekers stonden soms wel 2 uur in de rij voor het beroemde tapijt van Bayeux. Het bijna 70 meter lange middeleeuws tapijt vertelt als een soort stripverhaal hoe Engeland werd veroverd. Door de drukte werden vorige week al honderden bezoekers geweigerd. Zelfs met een gekocht ticket. Het museum gaat nu langer open blijven. Het weer dan nog. Vanavond is het rustig herfstweer. Het is helder en droog. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan met weinig wind. De temperatuur daalt geleidelijk. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan het verkeer door Flitsmeister met inmiddels nog maar 2 vertragingen. Eentje op de A7 Den Oever richting Zurich bij de Brezandijk. 8 minuten vertraging en de A28 Amersfoort richting de Zwolle. Bij Hoevelaken is de weg afgesloten, daardoor 7 minuten vertraging. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 6.
11: Zeker.
10: Weet jij al wie het is?
9: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
10: Druk op de knop in de 538-app.
12: Julia van Rijen dan.
1: 5 minuten over 7, zondagavond met de lekkerste muziek. Zometeen Mike Posner naar Shanna Spyro nu.

Mark Posner en I Took a Pill in Ibiza op Radio 538. Hey, waar zou jij echt kwaad om worden als daar ineens extra belasting op komt? Ik zou het zelf echt vervelend vinden als ik nog meer zou moeten betalen voor een goede fles wijn of zo, weet je wel. Of plastic tasjes. Zeg maar, ik vind die 15 cent wel gewoon zat. Als dat ineens 50 cent wordt, niet leuk, niet nodig. Blikjes vind ik ook zat, 15 cent. Sigaretten zijn ook gewoon duur genoeg nu. Hoeft ook niet van mij weer omhoog. Nou, in Frankrijk zijn ze wel echt al lekker bezig met alles te verhogen. Daar willen ze namelijk een nieuwe suikertax gaan invoeren. Producten met meer dan 10 gram suiker per 100 gram kunnen daardoor duurder gaan worden. Alleen de Fransen die hebben meteen één ding duidelijk gemaakt. Blijf van die croissant af. Ja, want croissants, gebakjes en andere producten van de traditionele Franse bakker, die worden dus uitgezonderd. Het gaat vooral dus om de voorverpakte producten uit de supermarkt. En de reden is ook heel eerlijk. Frans, zeg maar, ze willen hun eigen ambachtelijke producten natuurlijk hartstikke beschermen, weet je wel. Ergens snap ik dat ook wel. Belasting op suiker, prima. Maar zodra je aan die croissant komt, ja, dan wordt het serieus persoonlijk. We gaan het in de gaten houden daar in Frankrijk. Goedenavond, mijn naam is Julia. Zometeen hoor je Savri Duo, Play the Life. Komt eraan, na Adela.

0: Taylor Swift op Radio 538. Hey, jouw naam die krijg je meestal gewoon van je ouders. Maar waar zij de inspiratie vandaan halen, dat kan nogal bijzonder zijn. En een paar wereldsterren die hebben hun naam bijvoorbeeld te danken aan mensen die dat zelf waarschijnlijk niet eens weten. Hoe dat zit, hoor je zometeen dan ook Temper City onderweg.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
1: Word jij komende week de volgende winnaar?
2: Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Soms zul je zeggen:
3: jij bent mijn rots in de branding.
2: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
12: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
11: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
12: Ja toch?
11: Kijk op wakkerdier.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
17: 538, Julia van Rijndam.
18: Temper City komt eraan. Self-aware na Topic en Becky.

0: Temper City en Self-Aware.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Heb jij eigenlijk enig idee waarom jouw ouders jouw naam hebben gegeven? Misschien is het de naam van je favoriete artiest. Of van hun favoriete artiest, bedoel ik. Misschien een beste vriendin van vroeger. Heeft het een mooie betekenis? Of gewoon omdat ze het mooi vonden. Dat hadden mijn ouders bijvoorbeeld wel bij Julia. Hij kwam er dus achter dat sommige artiesten echt op de meest random manieren aan hun naam zijn gekomen. Bruno Mars bijvoorbeeld. Hij heet eigenlijk Peter. Maar zijn vader die vond hem als klein jongetje lijken op worstelaars Bruno Sammartino. En werd hij thuis dus Bruno genoemd. En daar is hij nooit meer vanaf gekomen. Miley Cyrus die heette vroeger dus Destiny Hope. Omdat ze als kind de hele tijd lachte. Noemden haar ouders haar dus Smiley. Ja, en dat werd uiteindelijk Miley. En uiteindelijk heeft ze ook gewoon echt haar naam officieel laten veranderen. Maar ook Nelly Furtado die heeft haar naam dan weer te danken aan iemand anders. Want haar ouders noemden haar altijd Nelly Kim. Dat is een turnster die meerdere keren Olympisch goud won. En haar ouders waren enorm fan van die turnster. Heel random, dus die dachten, hey, dat is even leuk. Maar goed, terwijl Nelly Kim dus medailles aan het winnen was, heeft ze zonder te weten ook gewoon de naam van een toekomstige wereldster bepaald. Dat is toch vet. Nelly Furtado, hoor je nu.

0: Emery, Shania Twain en Unhealthy op Radio 538. Weet je wat pas unhealthy zou zijn? 5000 kapsalons vreten. Nou, je zou ze theoretisch gezien wel kunnen bestellen met een bedrag van 15.000 euro, heb ik even omgerekend. We zitten midden in de 538 stemmenjacht. We zijn inmiddels bij koffer 6 voor een bedrag dus van 15.000 euro. Raad jij de stem in de koffer, dan ga je er vandoor met dat bedrag. Wil je je aanmelden, check de app van Radio 538. En wie weet speel je morgenochtend mee.
1: Ja,

Radio 538, je hoorde Coldplay en Klaks. Wie heeft ooit voor het eerst naar een koe gekeken en gedacht, nou, daar ga ik eens even lekker aan trekken en dan drink ik wat eruit komt? Ja, toch? Eerlijk? Dat moet iemand hebben gedacht. Wat is de meest random gedachte die jij ooit hebt gehad? Denk daar vast even over na. Daar gaan we het er zo meteen even over hebben.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
2: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een

0: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. De A9 bij Amstelveen blijft richting Alkmaar tot maandagochtend dicht. Rijkswaterstaat moet het wegdek opnieuw asfalteren nadat bij een zwaar ongeluk vanochtend diepe krassen zijn ontstaan. Verkeer richting Diemen kan inmiddels wel weer over de snelweg rijden. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen op een eenpersonenauto en kwam dwars op de weg terecht. Omrijden kan via de A10. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. Een drone sloeg in op de Noordbrug, terwijl er auto's overheen reden. Twee mensen raakten gewond. Het is al de vierde dag op rij dat Rusland bruggen in de stad aanvalt. Tijdens de aanval was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Hij belooft extra steun aan Oekraïne en roept Rusland op te stoppen met de aanvallen. Vanavond komt Oranje weer in actie in de Nations League. De ploeg van bondscoach Xavi Hernandez neemt het op in Eindhoven tegen Servië. De aftrap is om 20:15. Voor aanvoerder Virgil van Dijk wordt het een bijzondere avond. Hij speelt zijn 100ste interland voor Nederland. En BN'ers spotten over tv-set struinen en even doen alsof je zelf op televisie bent. Ruim 10.000 mensen kwamen vandaag af op de opendag van het Mediapark in Hilversum. Bezoekers mochten achter de schermen kijken bij bekende tv-programma's. De dag stond in het teken van 75 jaar televisie in ons land. En dan het weer. Vanavond is het rustig herfstweer. Het is helder en droog. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 aan de kust tot 6 graden in het oosten. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Eentje op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne bij Benelux, 6 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam bij Ridderkerk Zuid. Daar is de weg afgesloten, daardoor 7 minuten extra. En de A28 tot slot, Amersfoort richting Zwolle bij Hoevelaken, is ook de weg dicht. Daardoor 9 minuten vertraging. En controles vind je in de app van Flitsmeister.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerber can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: 538. De 538 stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 6.
12: Zeker.
11: Weet jij al wie het is?
10: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Druk op de knop in de 538-app.
13: Julia van Rijen.
1: Wat is de meest random gedachte die jij ooit hebt gehad? Denk daar vast even over na, gaan we het zo meteen even over hebben.

0: Wat is de meest random gedachte die jij ooit hebt gehad? Ja. Iedere zondagavond rond een uurtje of 8:10 blikken we terug op een fragment uit de show Martijn en Julia. Je kan ons iedere zaterdag en zondag tijdens de lunch tussen 12 en 3 horen hier op Radio 538. En dit weekend stelden wij de vraag: wat is de meest random gedachte die jij ooit hebt gehad? En we deden een rondje in Nederland.
1: Mijn rare gedachte is: wie heeft bedacht wat links en wat rechts is?
2: Ja, zeg het maar. Ik weet het niet, maar wel leuk om over na te denken.
0: Heel leuk.
2: Deze?
3: Ik heb wel eens de gedachte gehad, hoe weten wij dat we allemaal dezelfde kleuren zien? Misschien is mijn rood wel jouw groen en is mijn groen jouw rood.
0: Dat is echt zo.
2: Ja, dat is echt zo. Ik ben zo bang dat ik zo meteen naar huis rijd en gewoon van gekkigheid niet meer wat ik moet denken. Mandy.
4: Zouden dieren van hetzelfde soort elkaar kunnen verstaan als ze uit verschillende landen komen?
2: Jezus, jongens.
0: Jezus, wat denk jij?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet.
2: Ik denk het niet. Ik denk dat een Spaanse hond niet kan communiceren met een Franse hond.
0: Wow.
5: Als je het hebt over random gedachten, ik vraag me altijd af waarom een onderzeeër niet een indezeeër heet. Want onder de zee is niks, daar ligt zand. Ja. Dus eigenlijk is een onderzeeër een indezeeër.
0: Ja, wel echt waar.
2: Je hebt gelijk.

Uniflex, Frenna en populair op Radio 538. Hoe vaak kun je eigenlijk met hetzelfde nummer een hit scoren? Want deze melodie die gaat dus al meer dan 50 jaar mee. Het begon allemaal in 1973 bij de OJ's met de Now That We Found Love. En een paar jaar later dacht Third World, ja wacht even, daar kunnen we ook wat mee. Ja, en die versie werd in Nederland een dikke hit en kwam op nummer 3 in de hitlijsten. Maar inmiddels zijn we ruim 50 jaar verder en is het nummer weer afgestoft. En dit keer door Jax & John en die hoor je nu.

0: Laatst gemaakt in Maak het of Kraak het, de nieuwste Jack Stel en John en What Are We Gonna Do? En daarom dus op 538. En zometeen weer een nieuwe ronde Maak het of Kraak het, met een nummer waar 6 maanden aan is gewerkt. En in die tijd zijn er nogal, nou ja, wat versies gesneuveld. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
17: Flirt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
16: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
17: Ja toch?
16: Kijk op wakkerdier.nl.
18: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
3: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
12: Ja.
3: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je...
5: vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Julia van Rijendam.
0: Zometeen nieuwe muziek in Maak het of Kraken. Het eerst Somber en My

J-Lo en Ain It Funny op 538. Yes, tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Met vanavond nieuwe muziek van Sam Veld. En hij is de samenwerking aangegaan met een artiest die ik een hele moeilijke artiestennaam vind hebben. We hebben er net 25 minuten over gedaan om erachter te komen hoe je het uitspreekt. Dus ik ga een poging doen. Het is volgens mij Oostdees. Het is een IJslandse naam. Dus je schrijft het als A-S-D-I-S. Maar je zegt het dus totaal anders. Goed, boeit ook niet. Maar het is wel een leuk verhaal. Want Sam Veld die heeft hier bij deze track niet gedacht. Joh, prima. Eerste versie klaar. Uitbrengen die hap. Nee, hij heeft er 6 maanden aan gewerkt. Ja, 6 maanden. Hij probeerde echt verschillende artiesten. Ik hoop misschien wel met een makkelijkere naam op het nummer. Maar hij paste hem aan. Maakte weer een nieuwe versie. En uiteindelijk is het dus de versie geworden met Oostdees. Ja. En voordat je denkt, hoeveel kan er nou veranderen aan één nummer? Nou, blijkbaar heel veel. Want de versie die je nu gaat horen is versie nummer 37. De Sam heeft er inmiddels 36 afgekeurd. Maar of nummer 37 dan eindelijk raken is, dat bepaal jij in een nieuwe ronde dus van Maak het of Kraak het. Vind je dit vet? Wil je dit vaker horen op Radio 538? Stuur je een maken. Denk je, nou, ik voel deze nummer 37 ook niet? Dan stuur je een kraken. Kom erdoor in de app van 538. Typen is leuk, inspreken is nog veel leuker. Hoor je nu de nieuwste Sam Veld? Dit is Need That Love. Maak het.

Ja, de nieuwste Sam Veld. Hij heeft er ontzettend hard aan gewerkt. Het is nummer versie 37 van dit nummer dus. Need That Love. Met aan jou de hele simpele vraag. Wil je dit vaker horen op Radio 538? Dan stuur je een maker. Denk je, nou, ik vond het toch niks. Dan stuur je een kraker. Kom maar door in de app van 538. Inspreken is superleuk. Hoor je zo meteen jezelf terug op de radio. Eerst Ed Sheeran.

0: van Semfeld vanavond dus op de Groenpaarse Waagschaal, waarin jij bepaalt over het lot van deze nieuwe plaat. En hij heeft er ontzettend veel moeite in gestoken. Hij heeft 36 eerdere versies van dit nummer weggegooid. Dit is uiteindelijk de final geworden, nummer 37. Met de vraag, vind jij dat nummer 37 dan wel op de playlist moet? Heel simpel. Denk je nou, ik vind dit hartstikke leuk. Dan stuur je maak deze kant op. Denk je, ik voel deze niet. Stuur je een kraker. Kom maar door in de app van 538. Heeft ook een Mark gedaan.
1: Hey Julia, lekker nummertje. Zeker maken.
0: Genoteerd, Richard.
2: Ja, deze is absoluut maken.
0: Genoteerd ook. Janice.
3: Een net aanmakertje.
0: Die was wat minder zeker dan mijn grote vriend Marcel.
4: Hey Julia.
0: Hallo.
4: Met je grote vriend Marcel Broeders uit Waspikweg. Deze moet je maken. Heel mooi rustig nummertje. En ik vind hem heel mooi om te horen. Ik wil hem vaker horen,
0: nou,
4: Julia.
0: Gaan we dat regelen.
4: Van je grote fan. Ik ben je grote fan, Julia. Groetjes, kus van Marcelleke Broeders.
0: Groetjes en een kus terug, vriend. Nog eentje doen dan van Nico.
5: Kraken, Julia, alsjeblieft. De beat is leuk, absoluut. Maar die tekst, ze drukken dus gewoon op repeat. Nou, ik zeg kraken.
0: Joe, we gaan kijken wat hij heeft gedaan. Dankjewel voor alle stemmen. Mede dankzij jouw stem is de nieuwste stemveld op Radio 538. Hij is gemaakt en dat betekent dat je hem sowieso terug gaat horen hier bij Radio 538. Wie je ook zo meteen gaat horen, Jordi Warners met de avondshow. Veel plezier. Ook Nelly en Kelly Rowland komen er nog aan. Dilemma, na nieuwe muziek van Somjeu. Dit is Feels Part 2.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
13: In de keuken, alles ready.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Oh. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Goedenavond, ik ben Nejevi Ramirez. De kapper van wie vannacht een groot deel van de gevel werd weggeblazen bij een explosie in Den Bosch tast volledig in het duister over het motief. Tegen Hart van Nederland zegt hij geen idee te hebben waarom zijn zaak doelwit is geworden. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Duizenden automobilisten moeten vanaf morgen een maand lang omrijden in de regio Nijmegen. Een belangrijke route van en naar Duitsland gaat volledig dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de N325 tussen Beek en Nijmegen, waar elke dag zo'n 20.000 auto's rijden. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en drukte op omliggende wegen. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. Een drone sloeg in op de Noordbrug terwijl er auto's overheen reden. Twee mensen raakten gewond. Het is al de vierde dag op rij dat Rusland bruggen in de stad aanvalt. Tijdens de aanval was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Hij belooft extra steun aan Oekraïne en roept Rusland op te stoppen met de aanvallen. En vanavond speelt Virgil van Dijk niet alleen zijn 100ste interland, hij kan ook een bijzonder aandenken mee naar huis nemen. De oranje aanvoerder krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal van de KNVB. Die is alleen voor spelers die de mijlpaal van 100 interlands bereiken. Van Dijk is de 11e speler in de hele geschiedenis van Oranje die dat voor elkaar krijgt. Krijg je nog het weer? Het is helder, droog, met weinig wind. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 graden aan de kust tot 6 in het oosten. En dit was het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment met 1 vertraging op de A28 richting Zwolle tussen Leuten en Hoevelaken, 6 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister-app.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.
7: Zeker.
5: Weet jij al wie je

Magnetic. 13 minuten over 9, zondagavond. Jordi hier, normaal gesproken ook Lien aan mijn zijde. Maar Lien, die is er een avondje even niet. En als ik jou de reden ga vertellen, dan zul je waarschijnlijk denken, wat? Ja, Lien heeft mij vanavond verlaten voor een game die, nou, normaal gesproken wordt getarget op, ja, kinderen van 12. Nee, sorry. Ik dacht, ik ga even gelijk goed en hard erin beginnen. Maar nee, Lien is voor de duidelijkheid natuurlijk in haar dagelijks leven ook Twitch-streamer. Dat is eigenlijk YouTube, maar dan ja, voor livestreams. Daar zit ze dan bijvoorbeeld te gamen. En nu is zij Minecraft aan het spelen. Dus in Nederland is de Minecraft S&P begonnen. Ja, sorry, ik moet dit uitleggen ook aan mensen die totaal geen idee hebben natuurlijk. Dat was ik ook altijd. Wat dit inhoudt. Maar het, ja, het is een game waarin je, ja, blokken hakt en dingen verzamelt en moet zien te overleven. En er zijn op dit moment heel veel, ja, Nederlandse content creators, influencers, YouTubers, noem maar op, die zijn dit aan het spelen. En dat duurt een aantal weken, volgens mij een week of drie, geloof ik. En dan is er uiteindelijk een keer een winnaar. Het is eigenlijk een soort van Expeditie Robinson, ja, maar dan in een digitale wereld. En zonder dat je, ja, geen eten hebt. Dat, dus zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Dus dat is zij op dit moment. Daarom is zij een avondje vrij. Ja. Maar dat betekent niet dat vanavond niet gezellig wordt. En onthoud, je maakt ook zometeen weer kans op €538 en een Twix prijzenpakket. En die wil je winnen. Zo, zondagavond, Rihanna, Jay-Z, hoor je zometeen naar Jamie Miller. Nieuwe muziek.

0: 3, 2, 1 op 538. En zometeen jouw kans op 538 euro.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538 stemmenjacht.
1: Word jij komende week de volgende winnaar?
2: Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
2: En meld je aan voor 538 stemmenjacht.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
13: Odido.
16: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What do you want? And give you all.
18: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Even bollen met celeb.
24: Met
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
11: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
23: Ja.
11: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
26: In de keuken alles ready.
27: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
28: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
27: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
27: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
29: Jouw kans op 538 euro zometeen naar LLA.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia.
1: 538. Raad hoe die
0: weg gaat. Het is jouw allerlaatste kans op 538 euro. Het Twix prijzenpakket in Raad hoe die verder gaat. Een klein foutje maken is menselijk. Hè? We hebben allemaal wel een keer fuck-up gemaakt en dat moeten we dan weer opbiechten aan iemand anders. Misschien de favoriete vaas van je vriendin omgegooid of nou, misschien wel de bank van je moeder kapot gemaakt. Nou, zo kan het nog wel even doorgaan. Als je die boodschap dan moet brengen, dan kan het dus in Harmonizer. Volgens onderzoek klinkt eigenlijk alles wat je in Harmonizer zingt, klinkt dat dan een stuk positiever en dat verzacht de boodschap. Dat weten ze bij Twix ook. En daarom in Raad hoe die verder vergaat, de vraag, hoe gaat het verhaal zo meteen verder van Eva. Eva die past een paar dagen op het huis van haar ouders. Tijdens het stofzuigen had ze alleen eventjes een stopcontact nodig.
2: Mam, ik weet inmiddels trouwens waar die stekker van was, die ik gisteren uit het stopcontact trok. Het goede nieuws? Jullie hebben weer ruimte in de vriezer. Want ik heb
0: A. alles opgezogen. B. de vriezer het hele weekend uitgezet. Of C. ze heeft alle restjes weggegooid. Alle restjes weggegooid. Ja, welk antwoord is goed? A, B of C? Denk je te weten? Stuur je antwoord in via de 538. Maak je kans op 538 euro. En het Twix prijzenpakket. Dus A, B of C. Hoor je nu, Gigi D'Agostino.

0: Goedenavond, Jordi.
1: Als jij jouw weekend een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou die krijgen?
0: Hij zou natuurlijk wel op een 8 zetten.
1: 8? Nou, je zegt dat alsof het een tegenvallend cijfer is, maar dat vind ik
0: vrij erg. Ik heb niet zoveel gedaan afgelopen weekend dus.
1: Ja, maar dat is toch heerlijk, want dan kun je weer met volle vaart tegen de komende week aan, toch?
0: Daarom.
1: Lekker man. Harry, misschien levert dat jou ook wel extra scherpheid op, waardoor je dus het goede antwoord op de vragen hebt. Het ging net eventjes over Eva, hè. Die past een paar dagen op het huis van haar ouders. Tijdens het stofzuigen had ze alleen even een stopcontact nodig en toen gebeurde het volgende.
2: Mam, ik weet inmiddels trouwens waar die stekker van was, die ik gisteren uit het stopcontact trok. Het goede nieuws? Jullie hebben weer ruimte in de vriezer. Want ik heb...
1: Heeft zij A, alles opgegeten, B, ze heeft de vriezer het hele weekend uitgezet, of C, ze heeft alle restjes weggegooid en aan daklozen gegeven?
0: Ik denk antwoord B.
1: Jij denkt antwoord B? Maar laten we even gaan luisteren dan.
2: Het goede nieuws? Jullie hebben weer ruimte in de vriezer. Want ik heb de vriezer het hele weekend uitgezet.
1: Kijk, heel eerlijk, als ik zo'n berichtje zou binnenkrijgen, dan zou ik het misschien ook nog wel dood eng vinden dat ze het zingt. Maar het verzacht de boodschap wel natuurlijk. En je hebt het hartstikke goed, man, Harry. Je gaat er vandoor met €538 en een Twix prijzenpakket.
0: Heel super, dankjewel.
1: En welk cijfer heeft het weekend nu dan?
0: Ja, een 10 toch wel.
1: Kijk, lekker, man. Hey, Harry, fijne avond en geniet er nog even van, hè.
0: Top, dankjewel.
1: Doeg.

0: flair en door het oog van de nacht. Heb jij wel eens gevochten? En dan heb ik het niet over die sport. Maar nee, serieus, gevochten. Als dat zo is, heb ik je zometeen nodig. Want dan wil ik het er eventjes over hebben.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De hits van 538, overal in Nederland.
3: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
2: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
9: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
13: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
17: 538 Nieuws.
18: 10 uur.
19: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De A9 bij Amstelveen blijft nog de hele nacht dicht. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden na een zwaar ongeluk vanochtend. Daarbij kantelde een vrachtwagen op een auto en maakte diepe krassen in het wegdek. Omrijden kan via de A10. De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van de dood van een 43-jarige Amsterdammer in Hoofddorp. Dat gebeurde afgelopen vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Ze zoeken mensen die daar geparkeerd stonden en ze willen graag beelden van deurbelcamera's of dashcams. De politie heeft al iemand aangehouden, een 28-jarige Amsterdammer. Alsof er 10 cobra's tegelijk afgingen. Zo begon het noodweer in Spanje, zegt een vakantieganger die in Lloret de Mar zit. Het begon uit het niets te onweren. Een half uur later stonden de straten al helemaal blank, zegt hij tegen Hart van Nederland. Door het noodweer zijn 2 mensen om het leven gekomen. 1 iemand is nog vermist. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders overleden of vermist geraakt. En Oranje is begonnen aan de tweede helft van de Nations League-wedstrijd tegen Servië. De eerste helft eindigde ze met 1-1. Koop Meijers scoorde in de 31ste minuut uit een vrije trap, maar daarna kwam al snel de gelijkmaker van Servië. Voor aanvoerder Virgil van Dijk wordt het sowieso een leuke avond. Hij krijgt namelijk de gouden schaal, omdat dit zijn 100ste Interland is. En dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Temperatuur daalt naar 6 tot 11 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
18: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister app.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu!
21: Big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
23: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
27: De 538 stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 6.
28: Zeker.
26: Weet jij al wie het is?
27: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
26: Druk op de knop in de 538-app.
29: Jordi Warner.
18: Zometeen Teddy Swims, Lose Control. En eerst DJ Goya en Jason Derulo. Hier is Mitch.

Daddy Swims, Lose Control op 538. Heb jij wel eens gevochten? In hoeveel van de 100 proberen wij jou als 538-luisteraar een beetje beter te leren kennen door iedere keer een stellingenvraag op te gooien? Vanavond ben ik benieuwd hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens gevochten. En dan heb ik het niet over een vechtsport, dat telt eventjes niet mee, maar ja, echt ja, gevochten door een ruzie of doordat je voor iemand op probeert te komen of ja, noem maar wel op. En ja, misschien dan ook wel goed om even te vertellen hoe ik daarbij kwam. Ik ben 31 inmiddels. En ik zat ineens te denken, gewoon een random gedachte. Ik heb nog nooit gevochten. En daar ben ik heel blij mee, want ik ben ook bang dat ik dat dus niet kan. Als ik ooit een keer, wat ik niet hoop, en ik kan het me ook niet voorstellen, maar een ruzie zou krijgen waarbij ik in een gevecht zou komen, dan denk ik echt, ja, dan weet ik niet wat ik doe. Dan denk ik, dat kan ik helemaal niet, joh. Dan lig ik binnen no time out. Ik heb geen hand, geen voetcoördinatie. Ik heb eens proberen te kickboksen. Nou, dat kan ik niet. Dat onthoud ik gewoon allemaal niet. Dus daarom eigenlijk mijn vraag. Heb jij wel eens gevochten? Pak even de 538-app erbij als je wil. En stuur even een berichtje met of je wel eens gevochten hebt of juist niet. Ik ben ook wel benieuwd naar het verhaal erachter natuurlijk. Het mag ook altijd anoniem dat we je naam niet noemen.

0: ja of te nee. En wat dan het verhaal is. En nogmaals, dat mag anoniem.
1: Ga ik alvast een gokje doen? Ik denk dat het eigenlijk wel heel laag ligt. Ik denk dat 15% van de 538-luisteraars wel eens gevochten heeft. Nou, bewijs me het tegendeel. Via de 538.

0: Lost Frequencies en Live It All. Oordeel 538. In hoeveel van de 100, vanavond de vraag, hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens gevochten? En nee, we hebben het niet over die vechtsport, maar nee, echt gevochten door bijvoorbeeld een ruzie. Ik was er benieuwd naar vanavond. Ja, jou toch als 538-luisteraar wat beter te leren kennen, dat is het doel. Ik denk persoonlijk 15%, maar zometeen gaan we het daadwerkelijke percentage horen. Eerst even naar Walter.
1: Hey Jordi, Walter hier. Ja, team Jordi. Ik heb nog nooit hoeven vechten, nog nooit gevochten. Ik kan het me ook niet voorstellen, maar ik ben ook een beetje bang dat het helemaal niks zou worden. Goedjes.
0: Ja, Walter, team Jordi dus. Ja, ik denk dat ik, als ik ooit in een gevecht kom, en ik hoop het niet, want ik zou niet weten waarom, dan verlies ik 100%. Iris, die stuurt dit in.
2: Ik heb nog nooit gevochten in mijn leven.
0: Nou, de Iris, we tellen hem mee. John, die zegt het volgende, die heeft wel gevochten.
3: Ja, wel eens gevochten. Ja, vroeger wel. Toen we op school zat natuurlijk. Ja. En waar ging het dan over? Vrouw, meisjes, geld. Dat soort dingetjes.
0: Geld? Maar ja, op school?
3: Je bent jong, hè? Je probeert je plekje in de wereld te vinden. Ja, dat hoort er gewoon bij.
0: Dat is waar.
3: Maar ja, voor de rest, ach ja. Mocht het een keer gebeuren, er zijn geen regels, hè, op straat. Trappen in zijn kruis. Whatever. Als je maar wint. Dat is het enige wat belangrijk is.
0: Ja, ik hoorde het al, met John hoef je geen ruzie. John, thanks voor je berichtje, we tellen hem ook mee. En dat is nu de vraag, hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens gevochten? Dat ligt toch lager dan die 15%. Dat is namelijk 5% geworden. Ja, toch wel een beetje trots. 538 op je zondagavond. Jordi hier met zometeen The Weeknd en Blinding Lights. Maar eerst deze hele fijne nieuwste van Bente. Hier is Parachute.

0: weekend, Blinding Lights op 538. Jordi hier, normaal gesproken ook Lien in de studio. Alleen, ja, Lien die is iets bijzonders aan het doen. Dat is de reden waarom ze er vanavond niet is. En zometeen vertelt ze erover.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili.

0: tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: 538 Jordi Warner, Shanna Spyro, Great Expectation, hoor je naar Afrojack, Edel Black,

0: Sienna Spyro.
1: Great Expectation hoorde je op 538. Jordi hier op de zondagavond. Normaal gesproken aan mijn zijde Lien. Lien, die maakt hier nu een aantal maandjes samen bij radio op 538. Maar in het dagelijks leven is zij Twitch-streamer. En Twitch, ja, ik ga het toch weer uitleggen voor iedereen die het niet kent. Je moet het eigenlijk zien als een soort van YouTube, maar dan voor livestreams. Dus je kan daar kijken naar mensen die aan het gamen zijn of gewoon lekker aan het praten zijn met mensen die ook live meekijken en aan het chatten zijn. Maar daar is nu op Twitch ook de Creator SMP voor Minecraft begonnen. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu een aantal termen achter elkaar hebt gehoord waarvan je denkt, huh? Wat zeg je allemaal? Maar het leuke is dat Lien, die komt eventjes live hier in de uitzending terwijl ze in haar eigen studio zit te streamen. Lien, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, Lien.
2: Het voelt toch even anders hoor, vanaf mijn eigen setup. Ja, in plaats van de radiostudio.
1: Ik vind die afstand wel even lekker eigenlijk. Nee, ik mis je hier op een zondagavond. Maar Lien, oké, we gaan het even hebben over dingen die we allemaal iedere keer weer moeten uitleggen voor iedereen die het niet snapt. Ik begin eerst eventjes met Minecraft. Dat is de game die jij op dit moment speelt. Maar niet alleen jij, ook heel veel YouTubers en mensen die je volgt op social media, die zijn dat nu ook aan het doen. Je hebt Enzo Krol bijvoorbeeld, of Gio Latoy is het aan het doen. Maar jij dus ook, Lien. En Minecraft, ja, dat is eigenlijk dat blokkenspel wat eigenlijk voor 12-jarige kinderen is bedacht, toch?
2: Ja, dat zou ik een paar jaar geleden ook gezegd hebben. Maar nu ik het... ik was altijd heel stellig al Minecraft, dat blokkenspelletje. Het is zelfs voor 3+, volgens mij. Maar dit gaat echt mega ver. Je kan echt... Het is eigenlijk heel moeilijk.
1: Ja, ik zeg het ook een beetje... Ja, ik zeg het ook een beetje lullig. Ik bedoel het niet echt zo. Ik heb het zelf ook gespeeld. Dus eigenlijk is het een spel waar je heel erg zen van kan worden. Want je kan dus gewoon blokken hakken. Je kan mijnen eigenlijk, hè, naar goud op zoek gaan. Of naar andere grondstoffen. Je moet ook jezelf af en toe voeren met eten of met vlees. Of noem het maar op. Het is eigenlijk gewoon een survival game. En er is nu eigenlijk een wekenlange event is er eigenlijk gestart waarin al die online creators dat allemaal aan het doen zijn. En dan ben ik toch benieuwd, want als jij doodgaat, Lien, in dat spel nu, dan is het gelijk klaar, toch?
2: Ja, je legt het echt goed uit. Dus je hebt of een soort creatieve versie dat je gewoon lekker kan bouwen en mooie dingen kan maken. Dit, wat we nu aan het doen zijn, de Creator SMP, is eigenlijk de wereld op hardcore modus gezet. Dus de moeilijkste stand in de game. 90 creators doen mee. Je hebt 1 leven. En dan is de game dus in één keer best moeilijk. En dood is dood. En het is 3 weken. En als je het dus helemaal uitzit tot de 3 weken aan het eind, dan spelen we de grote finale. Maar het kan dus ook zomaar zijn dat ik vanavond nog doodga als ik niet oplet. Dus ik ben net wel eventjes uitgelogd voor dit interview.
1: En hoe kun je doodgaan dan? Wat is nou het moeilijke ervan?
2: Nou, dat verbaast je dus. Want eigenlijk alles in Minecraft wil je een soort dood hebben. Dus je kan vallen in ravijnen. Je hebt zombies. Je kan verdrinken in water. Er kan zand op je hoofd vallen dat je niet meer uit kan graven. Je kan in het ijs zakken. Echt op heel veel manieren. Dus je moet eigenlijk continu opletten. Want het kan zomaar klaar zijn.
1: En je bent ook onderling bondjes aan het maken, of eigenlijk teams aan het vormen. Ik zag net Lien, ik was heel even aan meespeak op Twitch. Stream with Lien, voor de duidelijkheid, heet je daar. Jij was met Enzo Knol, was je iets aan het doen?
2: Ja, dus nu zijn de werelden nog verdeeld in 2 helften. Er staat een heel groot doolhof in het midden. En nu is het dus, nu start het eigenlijk. Vandaag is nu wie je tegenkomt, waarmee ga je teamen. Het kan ook zomaar zijn dat degene met wie je teamt zijn rug naar je toekeert. Want die kan je natuurlijk ook killen uiteindelijk. Dus het wordt langzaam 1 grote GTS-T in die server. Er worden heel veel verhaaltjes gemaakt. En als je iemand... je kan zomaar de rug toegestoken worden door iemand. Dus je moet echt op je hoede zijn.
1: Ja, nou ja, goed. Jouw mes zit nog in mijn rug, omdat je vrij hebt genomen vanavond. Maar dat even terzijde.
2: Zie je wel dat je me een beetje mist?
1: Ja, bedoel, als jij toch een computerspelletje op 1 zet in plaats van ons nieuwe radioprogramma, dan weet ik weer hoe het ervoor staat.
2: Ach ja, laat maar gewoon even 1 avondje blokken bouwen, joh.
1: Nee, helemaal prima. Ik hoop dat je snel weer terug bent. Stream met Lien heet ze op Twitch. Kun je het ook checken? Doe dat dan even na het radioprogramma. Dat zou ik leuk vinden. En iedereen die op dit moment live aan het kijken is, dat zijn er 100 mensen trouwens. Hè. Dat zijn duizenden mensen die dit helemaal aan het volgen zijn as we speak. Maak dan even 538 reclame in de chat ook. Toch, als ze allemaal eventjes 538 in de chat zeggen, dan staan we weer kiet. Dan staan Lien en ik ook weer kiet. Lien, succes en nog niet doodgaan. Hè? Wat is eigenlijk de prijs trouwens, bedenk me nu? Wat win je als je het volhoudt?
2: Eeuwige roem.
1: Eeuwige roem. Top. Veel plezier daar, fijne avond.
2: Fijne avond.
1: Doei, 538 met nu Mark Ronson, Bruno.

0: 538, Dermot Kennedy en Power Over Me. Ik woon in een nieuwe buurt. En er heeft zich iets voorgedaan met mijn buren. En ja, nu heb ik even jouw advies nodig. Want dat is hoor je zo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
5: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
6: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
4: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
4: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.

0: individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
3: In de keuken, alles ready.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: 538 Nieuws. 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van de dood van een 43-jarige man in Hoofddorp. Dat gebeurde afgelopen vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Ze zoeken mensen die daar geparkeerd stonden en ze willen graag beelden van deurbelcamera's of dashcams. De politie heeft al iemand aangehouden, een 28-jarige man uit Amsterdam. De kapper van wie gisternacht een groot deel van de gevel werd weggeblazen bij een explosie in Den Bosch heeft geen idee waarom zijn zaak doelwit was. Dat zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar er raakte niemand gewond. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. De drone sloeg in terwijl er auto's overheen reden. Twee mensen raakten gewond. Het is de vierde dag op rij dat Rusland de bruggen in de stad aanvalt. Duitse bondskanselier Merz was tijdens de aanval in Kiev. Hij beloofde daar een nieuw steunpakket van 1 miljoen euro voor Oekraïne. En feest in Eindhoven vanavond. Oranje heeft opnieuw met 2-1 gewonnen van Servië. Koopmeijer scoorde in de 31ste minuut. Daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut helpt Zirkzee ze naar de winst. En voor Van Dijk was het dubbel feest vieren, want hij kreeg na de wedstrijd de gouden schaal mee naar huis voor zijn 100ste interland. Dan het weer. Het is een droge en heldere avond. Later vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. En de temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 11 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg, op dit moment geen vertragingen. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
7: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: 538 Stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 6.
13: Zeker.
12: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
12: Druk op de knop in de 538-app.
14: Jordi Warner.
4: En een goedenavond. Zometeen Offenbach en Wasted Love na Stemmenjacht.

Bach, Wasted Love voor die op 58. Recent ben ik samen met mijn vriendin verhuisd. Ja, we hebben een nieuw huis. We wonen er een maandje in ongeveer. En we leren zo langzamerhand onze buurt kennen. En wij hebben onze directe buren eigenlijk leren kennen door een brownie voor ze te bakken en onszelf gewoon voor te stellen. Dat vonden we een leuke manier. Dacht, we moeten ons toch een beetje introduceren in de buurt. Dus dan doen we maar dat op die manier. Alleen de buren daarnaast. Ja, we hadden niet het gevoel dat we per se daar ook langs moesten om een handje te schudden. Want met hoeveel buren ga je je dan voorstellen, weet je wel? Je gaat niet voor de hele straat brownies bakken, toch? Tenminste, wij hebben hier geen ervaring mee. Het is onze allereerste keer dat we een huis kopen. Daar hadden we misschien toch beter wel kunnen doen. Ja, want ik liep door de straat heen en ik kwam daar een buurman tegen die eigenlijk, er zitten twee huizen tussen ons in. Dus twee huizen zitten tussen hem en ons in. En hij reikte de hand naar mij. En hij zei, nou, zal ik me dan maar voorstellen. Want jij komt niet naar mij, dus dan doe ik het maar. Haha. En toen dacht ik, oei. Of dit is een hele amicale buurman die een grapje maakt en er zit niks achter. Of had ik mij toch aan hem moeten voorstellen. Had ik dan toch nog die afstand wat moeten verbreden? Ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Aan hoeveel buren heb jij jezelf voorgesteld? Vind het overigens wel leuk dat ik mijn buren spreek. Dat heb ik de afgelopen 12 jaar in het huurappartementje waar ik in heb gewoond. Weinig gedaan, niet zo heel veel. En nu gebeurt het ineens wel. Maar had ik mezelf moeten voorstellen aan een buurman die twee huizen verderop woont? En waar is dan de grens, weet je? Aan wie stel je je dan niet meer voor? Voor wie bak je dan geen brownie? Je hoort het. Mocht je advies voor me hebben, het is altijd van harte welkom in de 538-app. Kings of Leon, You Somebody. Hoor je naar nieuwe muziek van Taylor Swift? Dit is Patient Zero.

0: Mark Amber, Good To Be op 538. En vanaf morgen gaan we weer verder.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
2: Maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.

0: Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee,
1: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, bij de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Calvin Harris, Jazzy and Satisfy, hoor je? Nou, Teddy Swims, hier is Mr. Know-It-All. Radio 5.

0: C8. Favorite.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

0: David Guetta, Sia and Beautiful People.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Vanaf morgenochtend gaan we weer verder met de Stemmenjacht. Ditmaal koffer 6. Daarin zit 15.000 euro. Afgelopen vrijdag bij Edwin Evers werd namelijk de stem van koffer 5 goed geraden. En ja, dan ga je er maar zo vandoor met 10.000 euro.
2: Zielig.
0: Ja, ik vind het ook zielig als je dit moet raden, want dat is niet te doen.
3: Nou, ik denk Bente Fokkens.
0: Is het Bente Fokkens voor 10.000 euro?
1: Het antwoord is...

0: Sander, je wist het ook zeker.
1: Ja, ik wist het echt zeker.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Maar ja, wat zit er weer in koffer 6? 15.000 euro, een stem, nou dat mogen duidelijk zijn. Noemen, ja, de namen die genoemd zijn tot nu toe. Dat is er maar eentje, hij is nog maar net open. De naam die genoemd is en niet goed was, Sander Lantinga. Je vindt dit altijd terug op 538.nl. Daar kun je altijd de genoemde namen noemen. Dus mocht je de kans krijgen om ook een poging te wagen, dan kun je op 538.nl al die namen vinden die al genoemd zijn voor de koffer. Dat is er tot nu toe nog eentje. Morgen vroeg gaan we verder. Wil je meedoen? En dus ook de stem proberen te raden? Dat kan. Geef je op via 538.nl. Morgenochtend weer verder. Hier zijn Jaws en Jason Derulo. Jason Derulo. Ja, dat zei ik.

0: Rani en I Love Life hoorde je op 58. Ik wens je een fijne nacht.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
10: 12 uur. Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij in het centrum van Emmen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het slachtoffer krijgt medische hulp. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Ga je de komende tijd naar Duitsland en doe je dat altijd via Nijmegen? Nou, dat wordt omrijden vanaf dit weekend. De hele maand is de N325 afgesloten voor werkzaamheden. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's overheen. Hou dus rekening met extra reistijd, want het zal druk worden op de omliggende wegen. Bij een protest in Moskou zijn zo'n 60 mensen aangehouden. Demonstranten hadden borden vast waarop stond laat de politieke gevangenen vrij en voor vrije verkiezingen. Ook waren ze kritisch over de Russische staatstelevisie. De demonstratie was eigenlijk bedoeld om een bloedige opstand uit 1993 te herdenken. En feest voor Oranje. Ze hebben opnieuw gewonnen van Servië in de Nations League-wedstrijd vanavond. Koopmeijers scoorde het eerste doelpunt in de 31ste minuut. Daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut helpt Zirkzee ze naar de winst. En voor Van Dijk was het dubbelfeest. Hij speelde zijn 100ste Interland, dus kreeg hij de gouden schaal mee. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
11: 538. De 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar. Komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Bij een steekpartij in het centrum van Emmen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie vond diegene op straat nadat ze een melding kregen van de steekpartij. Even later hielden ze een man aan die volgens een getuige op een bankje in de buurt zat. Amerika heeft dit weekend met spoed 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford nadat ze nieuwe dreigementen hadden gekregen over een mogelijk aanslagplan op de basis. Dat plan zou gesteund worden door Iran. Dit meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid wil de dreigementen niet bevestigen. En ga je de komende tijd naar Duitsland en doe je dat normaal altijd via Nijmegen, dan wordt het omrijden vanaf dit weekend. De hele maand is de N325 afgesloten voor werkzaamheden. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's overheen. Hou dus rekening met extra reistijd, want het zal druk worden op de omliggende wegen. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. AI wordt steeds vaker gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. De A9 bij Amstelveen blijft nog de hele nacht dicht. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden na een zwaar ongeluk zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht. Daarbij maakte die diepe krassen in het wegdek. Omrijden kan via de A10. Amerika heeft dit weekend met spoed 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford, na nieuwe dreigingen over een mogelijk aanslagplan op de basis. Dat plan zou gesteund worden door Iran. Dat meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid wil de nieuwe dreigementen nog niet bevestigen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.